0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd geraakt door hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: Voor de kust van Jemen hebben Somalische piraten opnieuw een olietankschip gekaapt. Het gaat al om de vierde aanval van piraten op schepen in 2 weken tijd in de regio. Het aantal kapingen door Somalische piraten is jarenlang gedaald vanwege een internationale militaire operatie tegen piraterij. Maar sinds eind 2023 zijn de aanvallen op schepen weer gestegen. Toen begonnen de Houthi-rebellen in Jemen ook schepen aan te vallen in de Golf van Aden en de Rode Zee. Westerse marineschepen werden toen ingezet om die route te beveiligen, waardoor de Somalische piraten vaker ongemoeid werden gelaten. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty werd gehouden, of wordt gehouden, in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft na deze nederlaag voorlopig nog wel aan de leiding staan in het klassement. En Sint-Truiden blijft op de 3e plaats staan. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning.
2: We wisten dat het niet makkelijk ging zijn tegen 10 man met Union. Ze hebben een heel sterk verdedigend blok. Dus we moesten snel bal laten rondgaan. Maar we bleven doorgaan naar die 1-1 en dan kregen we onze verdiende winst van vandaag. Ik denk dat we zeker verdiend gewonnen hebben.
0: En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Party never stops.

0: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
0: Kom gerust in.

0: zit je drie keer goed.
1: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
2: VDK Bank.
3: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
4: Dovi Keuken.
1: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 3:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Job Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden. Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu is het dus ook effectief beslist. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. En Trump beweert dus dat dat aantal nog sterk zal verminderen. Op een voormalig militair domein in Frankrijk is een grote illegale raveparty aan de gang. Het feest startte 2 dagen geleden al. Intussen zouden er al zo'n 40.000 mensen aanwezig zijn op het terrein. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. De hevige regenval van de voorbije avond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
2: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hier nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
1: En de start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten wordt met 3:00 vervroegd. Dat gebeurt omdat er stormweer wordt verwacht. In de kwalificaties kon WK-leider Kimi Antonelli zich eerder al plaatsen om vanuit de polepositie te vertrekken. Max Verstappen mag vertrekken als tweede. En dan nog het weer. Vannacht tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien, lokaal ook kans op onweer. Temperaturen dan tot 19 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Life is music.
2: Laat je DNA midden bij Slife en kies me ergo voor een bed en matras afgerend op jouw lichaam. Slife.
3: Brussel Life.

0: Soul.
1: Zit hopeloos te blijven hopen of lig ik meneer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: Brussel.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden naar de VS.
2: Why is the US removing troops from Germany?
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn, zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu is het dus ook effectief beslist. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. In Brazilië heeft Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Er zouden zo'n 2 miljoen mensen dat concert bijgewoond hebben. Voor Shakira was het het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana werden eerder al ook al dergelijke grote concerten georganiseerd. In 2024 trad Madonna erop voor zo'n 1,6 miljoen toeschouwers. Vorig jaar deed Lady Gaga dat ook voor meer dan 2,1 miljoen mensen. De hevige regenval gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken van een schuur beschadigd. Door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
4: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind en ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
1: En de start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de VS wordt met 3 uur vervroegd. Dat gebeurt omdat er stormweer wordt verwacht. In de kwalificaties kon WK-leider Kimi Antonelli zich eerder al plaatsen om vanuit de polepositie te vertrekken. En dan nog het weer, tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er nog meer Amerikaanse militairen vanuit Duitsland teruggehaald zullen worden naar de VS.
1: Why is the US removing troops from Germany?
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
0: Gisteren raakte bekend dat de Amerikaanse regering al zeker 5000 soldaten die in Duitsland gelegerd zijn zal terugtrekken. Trump dreigde daar al vaker mee, maar nu wordt het dus ook effectief een beslissing. Trump is boos op de Duitse bondskanselier Merz omdat hij kritiek had gegeven op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Op dit moment zijn er in Duitsland nog zeker 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Rusland en Oekraïne hebben de voorbije nacht opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op elkaar. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het luchtalarm afgegaan en werden boven de stad verschillende explosies gehoord. Voorlopig zijn er geen slachtoffers gemeld. In de Russische hoofdstad Moskou werd dan weer het vliegverkeer op twee luchthavens tijdelijk stilgelegd vanwege droneaanvallen. En ook op de luchthaven van Sint-Petersburg was dat het geval. Daar werden uiteindelijk 35 Oekraïnse drones neergehaald. In Brazilië heeft Shakira een gratis concert gegeven op het bekende strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Er zouden zo'n 2 miljoen mensen dat concert bijgewoond hebben. Voor Shakira was het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana werden eerder ook al dergelijke grote concerten georganiseerd. In 2024 trad Madonna erop voor zo'n 1,6 miljoen toeschouwers. Vorig jaar deed Lady Gaga dat ook voor meer dan 2,1 miljoen mensen. En de hevige regenval gisteravond heeft op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen tot overlast geleid. De brandweer kreeg vooral oproepen over wateroverlast, maar in Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. In Brecht zijn dan weer enkele daken en een schuur beschadigd door de hevige wind, vertelt Stijn van Tichelt van de brandweer.
3: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen. Vooral van bomen die omgewaaid zijn door felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: En dan nog het weer, tijdelijk droger weer bij temperaturen tot 12 graden. Na de ochtend opnieuw kans op buien. Lokaal ook kans op onweer, temperaturen dan tot 19 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Studio Brussel, live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donk. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
1: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
0: In de stad Bourges, centraal in Frankrijk, zijn tienduizenden jongeren al sinds vrijdag samen voor een illegale rave- en techno-party. Ze zijn met 20.000 tot 40.000 mensen naar gelang de bron. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen zouden liggen die kunnen ontploffen. Bourges is niet toevallig uitgekozen als locatie. Het is de geboorteplaats van de minister van Binnenlandse Zaken Núñez. De organisatoren protesteren tegen het beleid van de Franse overheid om zulke illegale raves te verbieden. Rusland en Oekraïne hebben de voorbije nacht opnieuw allebei drone-aanvallen uitgevoerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het luchtalarm afgegaan en werden boven de stad verschillende explosies gehoord. Over slachtoffers is nog niets bekend. In de Russische hoofdstad Moskou werd dan weer het vliegverkeer op 2 luchthavens tijdelijk stilgelegd na drone-aanvallen. Ook op de luchthaven van Sint-Petersburg was dat het geval. Daar werden uiteindelijk 35 Oekraïnse drones neergehaald. Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten allemaal in het slot. Sint-Truiden kwam voor, Union maakte nog gelijk, maar daarna scoorde Sint-Truiden nog een strafschop. Union-trainer David Hubert is teleurgesteld.
2: Het geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
0: Union staat voorlopig nog aan de leiding met 2 punten voor op Club Brugge, dat straks op kop kan komen als het wint tegen Anderlecht. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Studio Brussel live.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ja, al die films en series, Benji.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Studio Brussel.
8: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond op verschillende plaatsen wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt Stijn van Tichelt van de brandweer.
9: De schuur is totaal verloren, is volledig ingestort. Gelukkig stond hij nog op een afstandje van de woning en is de woning daardoor eigenlijk niet echt beschadigd geraakt. Hier in de onmiddellijke omgeving hebben we nog een viertal meldingen ontvangen, vooral van bomen die omgewaaid zijn door de felle wind. En ook nog enkele meldingen over wateroverlast.
8: De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Iran heeft het voorstel deze week aan bemiddelaar Pakistan bezorgd. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. Trump sluit intussen niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen. Volgens Trump heeft Iran nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije tientallen jaren heeft aangedaan. Het internationale containertransportbedrijf MSC start met een nieuwe vaarroute vanuit Antwerpen naar de Perzische Golf. Een route die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. MSC wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar Saoedi-Arabië. En van daaruit zouden treinen de lading dan over land naar de Perzische Golf rijden. Via kleinere schepen moet alles dan in de golfstaten geraken. Een hele omweg, maar wel nodig, zegt Mark Beerland van MSC Belgium.
10: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
8: Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden tegen Leider Union gewonnen met 2-1. Union moest al vroeg met 10 verder spelen na een rode kaart. Uiteindelijk vielen de 3 doelpunten pas in het slot. Een strafschop in minuut 100 leverde Sint-Truiden in extremis de overwinning op. En dat was een zware domper, zegt Union-trainer David Hubert.
11: Je geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
8: Club Brugge kan vanavond de leidersplaats van Union overnemen als het wint tegen Anderlecht. In de Europlayoffs verloor Racing Genk met 2-0 op Charleroi. Genk moet de leiding nu delen met Westerlo. Buien trekken van het westen naar het oosten en ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Brussel.
7: Joris staat op.
6: Joris Hessels.
12: Goedemorgen vrienden. Blij dat de zondag weer ontwaakt. We gaan er samen iets van maken, regen of niet. Wat denk je? Kom maar op met die muziek. Welkom.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

0: Goedemorgen namens The Black Box Revelation Wrecking Bad Posts.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
2: Joris Hessels.
0: Welkom op deze eerste zondag van mei. Er is weer een week gepasseerd. En wat voor een week is het geweest? Jongens toch. Rosalía is in ons land geweest. Paul Simon is dat ook. Mark Knopfler, Haunted Youth, is begonnen aan een concertreeks. Pommelien heeft het dak van de Afasdoom eraf geblazen. En dan vergeet ik waarschijnlijk nog een aantal muzikale passages deze week. Dus als je moe bent van afgelopen week, stel ik voor, doe het gewoon rustig aan. Als je kan, neem een koffie op het gemak. Vertel mij wat je graag wil horen. Doe dat vooral. En dan zet ik dat gewoon deze ochtend in de playlist. Ik ga het goede voorbeeld geven met één van mijn idolen te spelen. Een man die in 1990 aan iedereen bewees dat hij niet enkel een mooi gezicht met een mooie stem was, maar ook een ongelooflijke singer-songwriter. Ik heb het natuurlijk over George Michael. Dit is Freedom. Goedemorgen.
2: Joris staat op. Studio Brussel. Life is music.

0: Ah, ik heb mezelf al helemaal blij gemaakt met de keuze voor deze plaat. Freedom en George Michael. En nu ga ik jullie blij maken. Nu ga ik jullie blij maken. Het is te zeggen, ik ga Wouter blij maken. Goedemorgen, Wouter.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Je hebt een heel speciale dag voor de boeg, hè? Het is niet zomaar een 3 mei, hè?
1: Nee, dat klopt. Dat klopt.
0: Vertel eens.
1: Wij zijn in volle voorbereiding in onze kleine bakkerij enerzijds om terug open te gaan.
0: Okay.
1: En anderzijds ben ik ook een heel aantal jaren getrouwd met mijn vrouw ondertussen.
0: Ongelooflijk. Wat een dag. Ja. Wacht, ik begin bij het begin. Je bent dus een bakker, je bent in vakantie geweest en nu start je terug op. Dat heb ik juist, hè?
1: Vakantie niet helemaal. Ah. Wij hebben het geluk gehad om op een hele korte afstand van onze vorige bakkerij een pand te vinden.
0: Okay.
1: Waar wij een hele intense periode achter de rug hebben van zowel verbouwing als verhuis.
0: Okay.
1: Gecombineerd met het openhouden van onze bakkerij hebben wij dan ook nog eens het oude verwaarloosde pand eigenlijk terug op orde gezet.
0: Okay.
1: En een heel intense periode om terug woensdag proberen open te gaan.
0: Okay, en daar komt dus bijna een eind aan die intense periode, want dat moment van moment van opening komt dichterbij. Maar ik blijf ook eventjes hangen bij het feit dat jij x-aantal jaar geleden getrouwd bent op deze dag. En x-aantal tijd, kunnen we daar een cijfer op plakken?
1: Wel, ik heb...
0: Je moet eens pieken.
1: Het is toch wel al 12 jaar geleden ondertussen.
0: Al 12 jaar gelukkig samen in goede en kwade dagen. Zo gaat dat toch, hè?
1: Absoluut. Want het is mijn absolute steun en toeverlaat in alle gekke processen die we ondergaan van wonen tot kinderen tot werken.
0: Dus, en ook die intense periode heeft ook wel gewogen op jullie, maar daar komt binnenkort een eind aan. En we gaan die dag nog eens goed in de verf zetten. Wat mag ik draaien voor jou? Voor jullie?
1: Onze openingsdans was Sunny van Marvin Gaye.
0: Okay.
1: Daar hebben we alleen maar heel fijne herinneringen aan.
0: Stop de persen, dan gaan we gewoon Sunny van Marvin Gaye draaien speciaal voor jou. Maar wel op voorwaarde dat jullie nu alles laten liggen wat jullie aan het doen waren en dat jullie nu die openingsdans eventjes 12 jaar later terug gaan herbeleven. Is dat een goed idee?
1: Ik kan mijn best doen.
0: Wouter, ik wens jullie een fantastische dag. En woensdag een fantastische opening van de nieuwe bakkerij daar. Hè.

0: Vrouwtje en Nestien doen het weer met hart in brand op deze zondag 3 mei. Voilà. Ja, goedemorgen iedereen. Heel fijn dat jullie luisteren. Heel fijn dat jullie mee opstaan samen met mij. Het is een spontaan lied dat zich ontbrandt in mijn hoofd. We gaan daar op tijd mee ophouden, dat beloof ik. Op voorwaarde dat je even stuurt wat je graag wil horen. Dan regel ik dat en dan maken we samen, ondanks de weersvoorspelling, toch een fantastische, fantastische zondagochtend van Allee Vooruit.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ja, de beste muziek, dat vond Thomas Michiels van Radar ook van het optreden van Foo Fighters in Londen, dat hij exclusief kon bijwonen een aantal weken geleden. Hij was daar voor de release van het nieuwe album, Your Favorite Toy, heet die plaat. En dat interview, dat staat nog integraal op VRT Max, moet je zeker eens checken. Maar op Studio Brussel hebben we het ook makkelijker gemaakt. Want we hebben een tweede single, gewoon hotshot gemaakt deze week. Meest gedraaide plaat van deze week in onze playlist heet Window. En het is een typische Foo Fighters single, recht toe, recht aan, gemaakt om mee te zingen. Dus dan weet je wat jou te doen staat. Doe dat gewoon maar.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Just the way you are, Malgrab en Milky. Je luistert naar Joristad op en ik vroeg daarnet, wat mag ik spelen? Wel, jullie hebben daar goed en fijn op gereageerd, want Axel die stuurt, goedemorgen Joris, het was gisteren 3 jaar geleden dat mijn favoriete band, The Hives, een nieuwe plaat uitbrachten na 13 jaar. Dus ik wil graag, om dat in de verf te zetten, een nummer van The Hives. Wel, Axel, het is misschien niet het nummer dat je wil, maar het is wel een nummer dat ik speciaal aan jou opdraag en speciaal ook wel vindt om dat op 3 mei te spelen. Waarom? Dat weet ik niet. Dat is aan jou om dat dan te weten. Wat dan de reden is. Dit is helemaal speciaal voor Axel en voor de fans van The Hives. Dit is Tick Tick Boom.
1: Joris staat op.

Het is alweer uitkijken naar volgende week. Want deze Olivia Dean die komt haar Man I Need zingen in Vorst Nationaal op 8 mei. En misschien neemt ze wel Sam Fender mee. Zou dat niet fantastisch zijn? Ik hoop het. Ik ben er wel niet bij, maar ik hoop het voor jullie.

0: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: Ja, dit is helemaal speciaal voor Nadine. Hè. Nadine, ik weet dat jij grote fan bent van Bryan Adams. Dolores?
1: Ja, hallo.
0: De zomer van 1969, die heb jij niet meegemaakt, hè?
1: Nee, die heb ik niet meegemaakt.
0: Nee, dat is niet erg. Studio Brussel. Joris staat op. Een bijzonder goeiemorgen, Dolores. Waar ben je naar op weg?
1: Ik ben nu onderweg naar een turnwedstrijd van mijn zus.
0: Oké, een turnwedstrijd. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor soort turnen is het?
1: Ze gaat verschillende trucjes doen op verschillende toestellen, op de grond en de balken.
0: Oké, en jij turnt niet, Dolores? Jij gaat gewoon supporteren?
1: Jawel.
0: Ah, toch?
1: Ik turn wel, maar mijn pols was laatst gebroken, dus ik kan nog niet meedoen.
0: Oei, oei. En zit jij nog in het gips dan, Dolores?
1: Nee, ik mocht net gisteren mijn brace uitdoen, okay. Maar mijn pols is nog te zwak om echt te kunnen turnen.
0: Oké. Hey, maar wel super lief dat jij zo vroeg mee gaat supporteren voor jouw zus. Ben je goed wakker, Dolores?
1: Dat valt wel mee.
0: Hoe oud ben je eigenlijk?
1: Ik ben 12 jaar oud.
0: 12 jaar oud, oké. Okay. Heb je een goede week gehad? Je hebt een beetje vakantie gehad, hè?
1: Het ging wel zoveel, want deze week...
0: Ah, oké, sorry, ik dacht dat je nog iets ging zeggen over deze week.
1: Of
0: dat je...
1: nee.
0: Ah ja, oké, geen probleem. Dolores, jij hakt niet zomaar aan mijn lijn. Je hebt een berichtje gestuurd via de app. Ik zou het superleuk vinden als het liedje Drop Dead van Olivia Rodrigo kan worden afgespeeld. Wel, als iemand dat zo lief vraagt, en die klinkt ook nog eens zo lief, dan kan ik niet anders dan dat nummer spelen. Maar ben je een grote fan van Olivia?
1: Ja, vorig jaar ben ik naar Rockwerchter geweest en heb ik haar zien spelen. Dus sindsdien ben ik echt grote fan van haar liedjes.
0: Wacht, Dolores. Jij bent nu 12 jaar. Als ik goed kan rekenen, was jij vorig jaar 11 jaar. En dan ben je al naar Rockwerchter geweest?
1: Ja. Maar alleen zondag.
0: Oké, maar dat moet een serieuze impact op jou gemaakt hebben dan.
1: Ja.
0: Ja. Weet je er nog iets van?
1: We hebben verschillende artiesten zien spelen. Ja. Olivia Rodrigo en Gracie Abrams en ja. Pommelien Thijs.
0: Maar allee, ongelooflijk. Ben je nu naar Pommelien Thijs gaan kijken? In de afwasdoom? Nee.
1: Nee.
0: Nee, maar je hebt ze één keer gezien en dat was fantastisch op Rockwerchter. Maar vooral Olivia Rodrigo. We gaan een nummer spelen, die Drop Dead. Wat mag ik jou wensen voor vandaag? Wat zou je graag willen dat uitkomt vandaag?
1: Dat Filippa goed kan scoren op haar turnwedstrijd.
0: Filippa, oké. Okay. Wel, dan wens ik dat ook voor Filippa. En Dolores, ik vind jou mijn meest favoriete luisteraar tot nu toe. Mag ik jou een fantastische zondag wensen. Dit is helemaal speciaal voor jou en voor je zus en voor heel je familie. Drop Dead van Olivia Rodrigo. Hey, veel plezier, hè.
1: Oké. Okay.
0: Salut, hè.
1: Dank u.
0: Joe.
2: Joris staat op. Studio
0: Brussel. Oh, mega schattig. Mega, mega, mega schattig. Ik ben blij dat de toekomst verzekerd is in de vorm van Dolores. En ook van Filippa. Allee, hop, hè. Filippa, zet je beste beentje voor. Hier is Olivia Rodrigo.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Studio Brussel, live.

0: We Will Rock You van Queen. En maak je klaar voor iets heel bijzonders.
1: Joris staat op. Haantje de voorste.
0: Ja, het is weer tijd, hè. Het is weer tijd. Het is weer van dat. Ben je goed op de hoogte van de actualiteit van de afgelopen week? Dan heb ik goed nieuws, want we gaan terugspelen. Iets na acht is het weer tijd voor Haantje de voorste. De leukste quiz van de lage landen. En het spel gaat als volgt. Ik stel allerlei vragen over de actualiteit van de afgelopen week. En die moet jij dan uiteraard juist beantwoorden. Maar ik voorzie ook een tegenstander. En die is elke week dezelfde. Mekeltje, een bijzonder goedemorgen.
2: Good morning.
0: Veel te vrolijk.

0: Hoe gaat het?
1: Ja, heel goed. Heel goed. Hoe gaat het met jou?
0: Ja, goed eigenlijk.
1: Eerlijk zijn.
0: Ja. Ik heb een drukke week gehad. Ik heb heel veel optredens mogen meemaken. En ik heb voor onze tijdloze radio wat radio kunnen maken. Maar dat was ook altijd vroeg. Dus voilà. Ik had een gevulde week. En jij?
1: Ik had ook wel een gevulde week. Ik had wel, ik mag niet klagen, ik had een verlofdag. Zoals de meeste op 1 mei.
0: Oké, en wat heb je gedaan op je verlofdag?
1: Ja, ik ben gaan zeilen, ja.
0: De eerste. Je bent gaan zeilen. Je bent een zeiler, hè?
1: Ja, ik ben een zeiler. Ja.
0: Wat is er nu zo leuk aan dat zeilen?
1: Dat zeilen, ja. Oh, de zon scheen. Het was 25 graden.
0: Ja.
1: Wel geen bladwind. Dat was dan weer een beetje minder. We lagen eigenlijk
0: voor stil. Zeilen is dat moeilijk.
1: Ja.
0: Dan moet je op je motor verder.
1: Ja, Bart Kael zou zeggen, zeil je voor het eerst, dan sla je een flater. maar nee, het was fantastisch.
0: Ja.
1: Er is gezwommen geweest.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar het was natuurlijk fantastisch weer op 1 mei en gisteren ook.
1: Ja.
0: Maar was je op tijd terug in de haven als het onweer begon?
1: Ja, juist op tijd.
0: Okay. Hey.
1: We waren aan het varen en wij zien daar een donkere wolk.
0: Okay.
1: Echt van die bliksemschichten, hè. Dus ik dacht, ja, het einde is nabij.
0: Ja, ik kan er morgen niet bij zijn. Nee, bij Joost op. Dat was het eerste wat in jou.
1: Ja, dat was het eerste wat ik dacht. Ja, zeker.
0: Maar je bent er, hè?
1: Ja, ik ben er.
0: Oké, dus je was op tijd in de haven.
1: Ja.
0: Goed, ik ben blij voor jou dat je je hart kunnen ophalen hebt. Jij kind van de zee die eigenlijk geboren is in Antwerpen. Goed, mensen mogen meedoen, hè, met de quiz. Waarom moeten mensen meedoen met de quiz?
1: Waarom moeten ze meedoen? Vooral om mij in te maken, want dat heeft Joris graag.
0: Jazeker.
1: Maar
0: dat lukt ook bijna elke week.
1: Oh, ja. Maar als je mij verslaat, dan win je ook een topprijs.
0: Ja, vertel eens.
1: Dat is een eierdopje met het hoofd van meneer Joris Hessels op.
0: Ongeloof.
1: Als je daar dan een eitje in steekt, dan lijkt Joris kaal.
0: Ja.
1: Dus ja,
0: voilà. Ik hoor niemand lachen en ook niemand echt extra reageren op deze informatie. Maar goed, als je dus dat eierdopje tot het jouwe wil rekenen, dan moet je gewoon een haantje sturen in de app. Of, wat kan je ook nog doen?
1: De emoji van een haantje. Heel populair bij de luisteraars. Doe nog eens kukkelukkie.
0: De kukkelukkie.
1: Ja, heel mooi.
0: Ja, voilà, dat is het. Stuur gewoon een haantje in de app en doe mee aan onze fantastische quiz. Doe het. En je zal er geen spijt van hebben. In welk plaatje heb je zin?
1: Talk to you van another?
0: Je zegt het maar.

0: vrolijk plaatje van Anotter en 54 Ultra. Stuur nog snel Haantje in de app en maak kans om, ja, om mee te doen aan die fantastische quiz. Iets over 8 gaan we het spelen, dus doe het nu.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik beschik niet over 1 of 2, maar over een peloton advocaten. En uw vrouw, haar smerige opportunistische comeback bij de vijand, dat pik ik niet.
3: Dag mevrouw Van Daal. Au revoir.
1: Op VRT1 is er aan dreigementen en haat geen gebrek in Knok of 3. Op VRT Canvas begint de meest actuele fictiereeks, The Deal, met vele badens. En op VRT Max kan je kijken naar het volledige nieuwe seizoen van Dag en Nacht. Veel kijkplezier straks.
4: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar amazon.com.be. Op zoek naar een waterdichte tent, een comfortabel luchtbed, oh zo knus, en luipaardprintregelaarzen. Miauw. Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de modder. Net zoals die dansende modderman daar die... Oh, wacht eens even. Heeft hij nu alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
5: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Ik heb zin in...
7: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
9: Oki, takodoki.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: VRT Nieuws
0: met Lotte Annika.
10: Wateroverlast in de provincie Antwerpen. In de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen. En in Brecht stortte een schuur in, zegt de brandweer. De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. De details zijn niet officieel bekendgemaakt. En Trump sluit intussen niet uit dat Amerika Iran opnieuw zal aanvallen. Volgens Trump heeft Iran nog niet genoeg geboet voor wat het de mensheid en de wereld de voorbije tientallen jaren heeft aangedaan. En in Frankrijk zijn tienduizenden jongeren al sinds vrijdag samen voor een illegale rave party. Ze zijn met 20.000 tot 40.000 mensen, naar gelang de bron. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen zouden liggen. De rave party wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges. En dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De organisatoren willen zo protesteren tegen het repressieve beleid van de Franse overheid tegen dit soort feesten. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Union gewonnen met 2-1. Union blijft wel voorlopig nog aan de leiding staan in het klassement en Sint-Truiden blijft op de derde plaats. Sint-Truiden-speler Robert-Jan van Wezemaal vond het een terechte overwinning. Buien trekken van het westen naar het oosten. Ze gaan vanaf de middag opnieuw over in stevig onweer. We halen zo tot rond de 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer.
11: Studio Brussel.
1: Joris staat op.
11: Joris Hessels.
0: Ja, dat ben ik. Goedemorgen. We gaan een haantje kiezen en dan massa's muziek spelen. Heel goede muziek trouwens, zoals de Vaccines. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.

0: The Vaccines. Met All My Friends Are Falling In Love. Ken je dat, Mekeltje?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Wat denk jij wel niet van mij?
0: Nee.
1: dat ik dat niet ken?
0: Nee, nee, ja, maar het zou kunnen dat je dat niet kent. Rustig, Mekeltje. Je bent precies zo gespannen.
2: Joris staat op. De voorste.
0: Het zal hiermee te maken hebben natuurlijk, hè, dat je zo gespannen rondloopt. Goedemorgen. Het is iets over 8, dus dat betekent quiztijd. We gaan een haantje de voorste verkiezen. En straks ga ik dus vragen beginnen stellen terwijl de klok loopt. En wie niet aan de beurt is als de haan kraait, die wint het spel. Dat is het concept. Ik heb twee mensen die het tegen elkaar opnemen. Aan de ene kant Mekeltje hier aanwezig. Je hebt er al gehoord. Dag,
1: ja.
0: Mekeltje.
1: Goedemorgen.
0: Elke zondag word jij dus uitgedaagd. En nagenoeg elke week verlies je tegen een luisteraar.
1: Ja, en ik begin zo'n beetje boos. Is een groot woord, maar geïrriteerd te worden op u, omdat je dat altijd blijft benoemen.
0: Mm.
1: Want ik al weken aan het verdienen.
0: Je bent gewoon ook teleurgesteld in jezelf.
1: Nee, want ik doe wel mijn best en ik lees elke dag de krant.
0: Ja, maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg.
1: Ja, ja.
0: Mekeltje. Ja, wat ga je nu doen? Stel dat je nu verliest. Dat is de zoveelste keer op rij. Wat ga je dan doen?
1: Ja, ik denk dat ik dan... Als ik verlies vandaag, nog maar eens, dan kom ik volgende week zondag niet opdagen. dat is een dreigement.
0: Amai, oké. Okay. Goed, ja, dat is spannend. Want misschien is het deze week ook weer het geval. We hebben hier een kandidaat. Het is niet zomaar iemand. Jan is de naam van de tegenstander. Goedemorgen, Jan.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is de sfeer in Sint-Niklaas?
3: Goed, goed, goed.
0: Ja? Maar daar woon je?
3: Een beetje gekalmeerd sinds gisteren. Vannacht ook, zoals overal, serieus onweer over ons. En nu op het gemakje kunnen opstaan.
0: Ja. Goed dat ik die Waaslandse A nog eens hoor. Dat is goed. Goed opgestaan.
3: Ik heb een slak of 20 van mijn terras geplukt van de morgen. Ik weet niet of dat iets typisch is na een onweer, maar...
0: Ja. Okay. Maar de rust is eventjes neergedaald, dus laat ons daarvan profiteren, Jan. En een quizje spelen. Ja. Heb je een goede week gehad?
3: Ja, zeker. Ja, een korte. Dat kan niet beter, een verlengd weekendje. Dus,
0: heel goed. Heb je het speciaal gedaan of heb je het gewoon rustig chill gehouden?
3: Rustig. De afgelopen twee dagen ben ik wel wat buiten geweest. Barbecue, zwemmen.
0: Ja.
3: Is naar het ster geweest, u wel gekend.
0: Ja, ja, het recreatie hoort daar. Hè. Ja, fantastisch. Ja, Ella die zit naar mij te kijken alsof we Chinees aan het praten zijn. Maar goed, we gaan spelen. En ik ga het, als het goed is, voor jou nog eens uitleggen. Hoe het aan elkaar zit. Ja. Het zit zo. De klok begint straks te lopen en jullie krijgen om de beurt vragen. Het is te zeggen, als je goed antwoordt, gaat die beurt naar de ander. En anders blijft de beurt aan jou. En als je niet aan de beurt bent, als de haan kraait, dan win je het spel. En dan word je dus haantje de voorste voor een week. Met een eierdopje erbovenop. Is dat duidelijk?
3: Yes.
0: Denk het wel. Jij begint dan volgt hopelijk Mekeltje. Want hopelijk win jij deze quiz. Maar ik heb geen voorkeur. En toch weer wel. Goed, in ieder geval, ben je klaar, Jan?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, okay. Jij bent ook Mekeltje klaar? Klaar, Mekeltje, wou ik zeggen? Ja, mijn Nederlands is al lang naar huis. Goed, oké, okay, we gaan eraan beginnen. Eerste vraag is voor jou, Jan. Welke Spaanse superster stond afgelopen maandag in de AFAS-dome in Antwerpen?
3: Dat was Rosalía.
0: Ja, goed antwoord aan jou, Mekeltje. Wat wordt er 1 mei gevierd?
1: Dag van de Arbeid.
0: Dat is een goed antwoord. Welke Vlaamse superster en actrice stond afgelopen weken 5 keer in de AFAS-dome in Antwerpen? Jan?
3: Ik kan er niet op komen.
0: Dat is niet erg. Pommelien Thijs, wie staat er op nummer 1 in de afrekening, Jan?
3: Geen idee.
0: Ja, Alice May, geen enkel probleem. Welke fantastische quiz met studenten is terug op VRT Canvas te zien?
3: Met Otto Jan Han.
0: Het is niet erg. Het is niet erg. Geen probleem. In welke maand zitten we nu?
3: Mei
0: is een goed antwoord. Terug naar jou. Michael Kiwanuka is jarig, Mekeltje. Spel zijn achternaam.
1: K-I-W-A. Ja,
0: zo slecht, zo slecht gespeld. Dan krijg je eens een vraag die echt spek naar jouw bek is. En dan doe jij dit. Jan, ja, wat gaat er nu door je heen daar in Sint-Niklaas?
3: Ja, echt fantastisch natuurlijk.
0: Dit is een zondag om nooit te vergeten, deze 3 mei. Want het is de dag dat jij het haantje de voorste bent voor minstens 1 week. Dat jij een eierdopje krijgt, toegestuurd van ons volgende week. En dat jij Mekeltje naar huis hebt gespeeld, letterlijk. Want ze komt volgende week niet.
1: Ja.
0: Ga je je eraan houden, Mekeltje?
1: Ik ga er nog eens over nadenken.
0: Okay,
1: ik ga er nog een weekje over slapen.
0: Wauw. Hey Jan, wat ga je nog doen vandaag?
3: thuis op het gemakje wat koken, wat chillen, echt op zijn zondag.
0: Zeer goed.
3: Naar de bakker.
0: Zeer goed. Bakker Toon de Klerk? Nee, waarschijnlijk niet.
3: Wel, er durf ik wel eens passeren.
0: Zeer goed. Jongens van het Waasland zullen altijd jongens van het Waasland blijven. Lieve Jan, dankjewel om mee te spelen. En ik geef jou de artiest die heel goed bij naam wist te noemen. Rosalía, ze heeft echt de hele Afasdoom ingepakt met haar fantastische performance.
1: Ik ga haar naam spellen. R-O-S-A-L-I-A.
0: Wel, dat is dan wel weer juist. Dat kan ze dan wel weer spellen. Jan, fijne dag, man.
2: Joris. Joris staat op.
4: Studio Brussel.

0: Voor alle liefhebbers van vrolijke banjo's, Little Lion Man en Mumford & Sons.
1: Brussel.
2: Joris staat op.
1: Joris Hessels.
0: Ja, heel fijn dat je mee opstaat en luistert naar Studio Brussel. Wie dat ook doet is Annemie. Annemie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar bevind jij je nu op dit moment?
3: Aan de UK Border Control in Calais.
0: In Calais, oké. Okay, want dat wil zeggen dat jij straks de boot op gaat en naar het Verenigd Koninkrijk vertrekt.
3: Ja, klopt. We gaan naar Cornwall.
0: Naar Cornwall, oké, dat is heel specifiek. Ja. En ga je daar gewoon voor een dagje naartoe of plak je er een paar dagen aan vast?
3: Nee, wij gaan een week Cornwall verkennen. We hebben verschillende bed and breakfasts geboekt en we gaan een weekje naar daar.
0: Ah, fantastisch. Dus echt even een weekje genieten daar in Engeland. Het schijnt prachtig te zijn, Cornwall. Ik ben er zelf nog nooit geweest, maar de weg ernaartoe is ook ongelooflijk. Je gaat misschien een beetje slecht weer hebben. Ik weet niet hoe het weer daar is nu.
3: Het regent, ja.
0: dat zal niet verbeteren.
3: We komen uit goed weer en nu is het om zeep.
0: Maar goed, je gaat naar Engeland, dus je had het wel kunnen en moeten weten eigenlijk.
3: Ja, dat weten wij, maar we zijn erop voorbereid.
0: Ja, voilà, laat jullie dat vooral de pret niet bederven. Welk plaatje mag ik draaien ter uitwuiving van jullie twee daar richting Cornwall?
3: Wel, we hadden gedacht aan Epic van Faith No More.
0: Amai, dat is lang geleden. Dat is een goede plaat. Waarom specifiek die plaat? Want dat is echt lang geleden. Dat draaien we ook helemaal niet zoveel.
3: Gewoon random. Dat is iets uit onze jonge tijd.
0: Ja.
3: Dat mag wel eens wat steviger zijn eens voor een keer.
0: Absoluut. Ja.
3: Dat kwam in mij op.
0: En jullie zijn ook wel liefhebbers van het oeuvre van Faith No More?
3: Ja, maar eigenlijk van alle soorten dingen. Dit is nu wel een van de zwaardere dingen, maar dit is een supergroep. Hè.
0: Ja, absoluut.
3: Dat ze misschien nog iets samenkomen of zo.
0: Ja, wel, ik weet niet of dat die kans nog bestaat. Mike Patton, niet de makkelijkste man om mee te werken, blijkbaar de zanger. Maar hij heeft wel een fantastische stem en wat een charisma. Dus ik ga dat gewoon op jou loslaten. En ik ga jou een fantastische week vakantie wensen daar in Engeland. Wees voorzichtig en ik hoop dat de boot niet te veel schommelt straks. Hey, salukes, hè. Merci om te bellen. Dit is Faith No More.
1: Joris staat op. Joris. Studio Brussel. Life is music.

fantastisch om nog eens te spelen. Deze epic van Faith No More. En een goede reis. Als je ons nog hoort, Annemie. En deze man, die speelt een nieuw rolletje. Of die speelt een rolletje in de nieuwe seizoen trouwens van Euphoria. En hij doet het ook heel goed met deze single in de afrekening. White Keys.

0: Dominic Fike en White Keys. Het is tijd voor wat nieuws. Goedemorgen Lotte, de brandweer in de provincie Antwerpen heeft het druk gehad vannacht.
1: Ja, klopt. De felle regen heeft vooral in die provincie wateroverlast veroorzaakt. De hevige wind heeft er ook daken en schuren beschadigd. En de Amerikaanse president Trump die gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Trump sluit intussen ook niet uit dat de VS Iran opnieuw zal aanvallen.
0: Hij blijft toch de gemoederen beroeren, die Trump. Kan je nog iets zeggen over het weer?
1: Wel, deze ochtend krijgen we opnieuw buien en vanaf de middag kans op stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en opnieuw kans op onweer.
0: Oké, ja, we moeten het ermee doen, Lotte. Ik wens jou een fantastische zondag toe.
1: Dankjewel voor jou.
0: Dankjewel. En van het nieuws van de dag gaan we naar het nieuws van volgende week.
2: Studio Brussel.
3: Hey, Bazaar hier. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win het allerlaatste ticket voor onze Studio Brussel Showcase.
0: Ja, ik had het niet beter kunnen zeggen dan Mathieu Terijn, de zanger van Bazaar. Want op dinsdag 5 mei speelt Bazaar een exclusieve showcase hier bij Studio Brussel. En ze stellen hun nieuwe album Exit voor. En ja, er zijn al heel veel tickets de deur uit. Maar je kan er misschien nog eentje krijgen. Ik heb er geen nu, op dit moment. Maar er zijn er wel nog een paar over die we weggeven. Niet nu, maar dinsdag. Dus, wat moet je doen? Gewoon dinsdag, heel de dag luisteren naar Studio Brussel. Moeilijk is dat niet, leuk is dat wel. En wie weet sta jij diezelfde avond wel op de eerste rij, naast mij, op de showcase van Bazaar. Is dat geen plan? Ik denk het wel. Dus gewoon dinsdag luisteren naar de radio en kans maken op dat exclusieve duo-ticket voor die exclusieve showcase van Bazaar, hier bij ons. Gaan jullie dat doen of niet? Jullie kunnen niet antwoorden. Ik ga gewoon Bazaar spelen.
3: Luister dinsdag naar Studio Brussel en win het allerlaatste ticket
2: voor de Studio Brussel.

het wordt slecht weer. Het gaat nog wel donweren, maar we kunnen de dag wel opvrolijken met leuke pop. En dat was wel die homewrecker van Somber. En weet je wat, we gaan daar nog gewoon wat energie in steken. Straks komt Alice mee haar favoriete zondagse platen voorstellen na deze Reinier Zonneveld.

0: buurt. Goedemorgen, Joris. Deze zonneveldschijf brengt de zon in huis. Het kan niet altijd zomer zijn buiten, maar na regen komt zonneschijn. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Doe eens gewoon loco-loco en stuur nog eens een suggestie door via de deur. Door via de app. Dat zou heel leuk zijn.
1: Op de eerste rij bij Bazaar, dat kan.
2: Yo, Bazaar hier. Wij spelen op 5 mei ons nieuwe album Exit bij Studio Brussel. Heb je nog geen ticket gewonnen? Begin opnieuw. Blijf luisteren om kans te maken.
1: Luister dinsdag en win de allerlaatste tickets voor de Studio Brussel Showcase met Bazaar.
2: Life is music.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
4: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
5: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
4: VDK Bank.
6: Brico Brico City
7: en Brico Planet zijn jarig.
6: Al onze winkels zijn nu zondag open.
7: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
6: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
9: Carrefour.
10: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
9: Waarom?
10: Ik ben vergeten hoe een tulproject. Doei.
11: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
12: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
13: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
14: Slim naar Antwerpen presenteert...
15: De Wegwijzer.
14: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
16: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
14: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

En deze fantastische band, The Haunted Youth, die spelen vanavond nog een laatste keer in een reeks van 4 uitverkochte concerten in het Koninklijk Circus hier in Brussel. Hopeloos uitverkocht, maar wel goed nieuws voor de fans, want ze kondigden deze week een hele grote show aan. De grootste die ze tot nu toe gedaan hebben, en dat zal gebeuren in de Lotto Arena, en dat zal gebeuren op 25 maart 2027. Ik zou die tickets nu toch al maar gaan halen. En dan nu de zon op je radio. Allee, vooruit. We gaan er gewoon van het manifesteren. Een klein streepje zon zou leuk zijn. Manu, ciao. Wil jij daarvoor zorgen? Me gustas tú. Goedemorgen. Fijn dat je luistert. 12 de la noche.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1.

0: kras in de AHA-app al vanaf 15 euro gratis producten of maak kans op een weekend in Villa Verhulst.
1: Kras met ons mee.
2: Studio Brussel, live.

alle sluizen open met deze Klik-Klak Symphony van Ray en Hans Zimmer. Somebody bring the sun to me, dat hoor ik toch iemand graag zingen. En dit is speciaal voor luisteraar Bart. Luisteraar Bart, die wil graag iets van Editors. Maakt niet uit wat, het zal mijn dak opfleuren, stuurt hij wel bij deze. Dat is graag gedaan. Editors, and call it in. Not

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
2: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemorgen, het is alweer 9 uur.
5: VRT Nieuws.
4: Met Lotte Annika.
6: Wateroverlast na hevige buien. Vooral in de provincie Antwerpen heeft de felle regen gisteravond wateroverlast veroorzaakt. In Mechelen en Putten moest de brandweer ook uitrukken voor blikseminslagen en in Brecht stortte een schuur in. In Frankrijk zijn tienduizenden jongeren al sinds vrijdag samen voor een illegale raveparty. Ze zouden met zo'n 40.000 mensen zijn. Hulpdiensten zijn bezorgd, want het feest vindt plaats op een oud militair domein waar nog projectielen kunnen liggen. De raveparty wordt gehouden in de buurt van de stad Bourges en dat is niet toevallig, want dat is de geboorteplaats van de Franse minister van Binnenlandse Zaken. De Amerikaanse president Trump gaat een nieuw Iraans vredesvoorstel bestuderen. Maar hij zegt er al meteen bij dat het wellicht toch onaanvaardbaar zal zijn. Bijna een maand geleden spraken de Verenigde Staten en Iran en staakt het vuren af, maar sindsdien is er bijna niet onderhandeld over vrede. En intussen dreigt Trump er ook mee om veel meer dan 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland weg te halen. Gisteren maakte de minister van Defensie bekend dat de VS 5000 van de bijna 40.000 in Duitsland gestationeerde militairen wil terugtrekken, maar het kunnen er veel meer worden, zegt Trump.
7: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5000. Thank you very much.
6: Trump reageert zo op de kritiek die bondskanselier Merz gaf over de Amerikaanse aanpak van de oorlog tegen Iran. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Sint-Truiden de wedstrijd tegen Leider Union gewonnen met 2-1. De drie doelpunten vielen allemaal in het slot. Union-trainer David Hubert is teleurgesteld.
8: Het geeft enorm veel in heel moeilijke omstandigheden. Veel zaken die beslissend zijn, fases die beslissend zijn. En dan ja, in extra tijd van de extra tijd krijg je dan een penalty tegen. Dan is dat natuurlijk genoeg om heel zuur en teleurgesteld te reageren.
6: Union staat voorlopig nog aan de leiding met 2 punten voor op Club Brugge, dat straks op kop kan komen als het wint tegen Anderlecht. En in Brazilië heeft de Colombiaanse popster Shakira een gratis concert gegeven op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Zo'n 2 miljoen mensen waren erbij. Voor Shakira was dat het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana zijn nogal grote concerten gehouden. Vorig jaar trad Lady Gaga er ook nog op. Buien trekken van het westen naar het oosten. Deze middag is er kans op stevig onweer. We halen tot zo'n 18 graden. Morgen nevel en mist in het centrum van het land opnieuw onweer.
9: Zelfstandigen, bescherm je inkomen als je uitvalt. NN, verzekeren en beleggen.
10: Studio Brussel.
11: Joris staat op.
10: Joris Hessels.
4: Goedemorgen, kom er gezellig bij zou ik zeggen. Ik heb een nummer 1 in de studio en ze heeft ook goede muziek bij. Dat wordt dus heel gezellig. Welkom.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: The Strokes.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
2: Joris Hessels.
0: Ja, maar Joris Hessels niet alleen. Goedemorgen op deze eerste zondag van mei. Het wordt een mooie ochtend. En veel heeft te maken met mijn gasten van vandaag. Een muzikante die vorig jaar een van de laureaten was van onze nieuwe lichting. En sindsdien gaat het hard. En heel snel omhoog, met al een paar singles op haar palmares, maakt ze zich klaar voor haar tweede zomer. En haar tweede festivalzomer, zou ik maar zeggen. En ik ben blij dat ze toch nog even tijd maakt voor ons, de luisteraars, voor mij. En vooral voor zichzelf. De legend uit Ninove. Goedemorgen, Alice May.
3: Wat een intro.
0: Ja, veel te lang. Stefan, veel te lang.
3: Nee, prachtig, goedemorgen.
0: Voilà, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Gaat het goed met jou?
3: Ja, heel goed.
0: Ja, want jij zit al een week in de studio. Ja. Je ziet nu pas daglicht. Ja. Hoe voelt dat?
3: Dat is gek om in de samenleving terug te zijn. een beetje aanpassen.
0: Ja.
3: Maar heel fijn, ja.
0: Ja. Is zondag altijd iets speciaals voor jou? Of is dat gewoon een door de weekse dag?
3: Nee, zondag is echt mijn lievelingsdag.
0: Ah, echt waar?
3: Ja,
0: waarom?
3: Echt veruit. Omdat dat een dag is waar dat geen betekenis op staat. Dus je kunt daar maken van wat dat je wilt.
0: Ah ja, je kunt dat zelf invullen.
3: Ja, elke zondag staat zo vrij om in te vullen. Dat kan een werkdag zijn, maar dat kan ook een chilldag zijn. Dat kan, ja.
0: Ja. En vandaag, wat is het vandaag voor jou?
3: Vandaag.
0: Je bent naar hier gekomen, dus het is ook een beetje werk. We gaan het zo aangenaam mogelijk proberen maken de rest van de dag. Ga je nog naar de studio?
3: Ja, okay. Ik ga nog terug naar de studio om het af te sluiten.
0: De afsluitdag.
3: Ja, afsluitdag.
0: Dat is afsluiten met lekkers.
3: Ja, of een beetje misschien zelfs op kamp, weet ik veel.
0: Ja.
3: Zo'n kampdans. Nee, we gaan geen
0: kamp. zeker beelden sturen. Maar daar gaan we het zeker straks nog over hebben. Maar eerst wil ik het over iets heel bijzonders hebben. Ja, de mensen die vaak luisteren naar Studio Brussel kennen deze tune al heel goed. Want we doen het al een tijdje. Die paarse piano uit onze studio rollen en daar een artiest achter laten plaatsnemen. En deze week was jij dat niet toch, maar toch weer zeg.
3: Ik wel.
0: Je hebt een pianotape opgenomen van een heel speciaal nummer. Of van dat een nummer dat heel speciaal is geworden.
3: Ja.
0: De cover van Sometime Around Midnight. Ja. Van de Airborne Toxic Event dat je ooit gespeeld hebt voor het programma van Niels de Stadsbader, ik vraag het aan. Dat is heel erg ontploft.
3: Ja.
0: Ja, je hebt heel veel reactie gekregen.
3: Ja, dat is echt beginnen escaleren, dat nummer.
0: Ja.
3: Dat is zoals zijn eigen leven beginnen leiden en kijk. Voilà,
0: plots is daar een pianotape, maar dat is nog niet alles.
3: Mm-hmm.
0: Want we hebben ook goed nieuws, want jij staat op nummer 1 in onze afrekening.
3: Ja.
0: Op nummer 1 al 2 weken lang.
3: Ja,
0: dat moet een zotte beleving zijn.
3: Ja, dat is echt gek.
0: Ja, zo in een tijd dat je dan zo een nieuwe plaat aan het maken bent en dan, dat dan zo gigantisch aan het boomen is.
3: Ja, dat is echt. En dat gebeurde ook zonder dat ik of iemand van het team dat door had of zo. Dat was gewoon aan het ontploffen. En pas als dat op 1 stond, hadden wij zoiets van, ah ja, wow, what the fuck, nu is dat.
0: Maar de reacties in de studio waren al navenant. Hè? Want ik herinner mij die beelden, die reactie van de mensen die daar in de zetel zaten, die allemaal wel heel erg onder de indruk waren.
3: Ja.
0: Dus voelde je dan op dat moment van, oh, dit is iets?
3: Nee, want ik heb 5 minuten lang mijn ogen toe gehad, dus ik heb dat allemaal niet gezien.
0: de afrekening gaat verder. Heb je nog een boodschap aan de luisteraars?
3: Ja, ik denk vooral heel, heel, heel erg bedankt om dat zo te laten escaleren en daar zoveel op te stemmen. En ik hoop dat je er blijft van genieten.
0: Voilà, en dat je erop blijft stemmen, zou ik zeggen. En we gaan voor 3 weken op 1.
3: Ja.
0: Gaan we dat afspreken?
3: Goeie deal.
0: Vooral blijven stemmen voor de afrekening op die fantastische single, die cover die Alice May bracht van Sometime Around Midnight. Stem gewoon op Alice May. En nu gaan we luisteren naar jouw prachtige pianotape. Ik ben heel blij dat je er bent. Alice May.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: ben als een kind zo blij, want de artiest die je net hoorde, genaamd Alice May, die staat hier gewoon recht tegenover mij te glunderen. En terecht, wat een versie, wat een pianotape van Sometime Around Midnight. Goedemorgen. Is dat goed dat ik jou Alice noem? Want Alice May, zo heet jouw band, maar jij heet eigenlijk Alexia.
1: Ja, ja, en eigenlijk noemt iedereen Lexi.
0: Lexi, ja. Mag ik jou Lexi noemen?
1: Zeker.
0: Op deze zondagochtend?
1: Ja.
0: Want we gaan jouw zondagse muziek spelen. Ja. Is dat iets speciaals in jouw hoofd, zondagse muziek? Of is dat gewoon muziek tout court?
1: Muziek tout court. Maar zondag is wel de dag waar het meeste ruimte is om naar muziek te luisteren.
0: Oké, okay. Ja. En je doet dat dan ook heel, heel bewust? Je gaat ook echt... Ga je zitten om muziek te luisteren of ben je ondertussen bezig met van alles?
1: Nee, ik ben van alles aan het doen en dan zet ik muziek op eigenlijk, ja.
0: Oké. Okay. En als je daar een woord op moet plakken om dat te omschrijven, wat is dat dan?
1: Die zondagse muziek?
0: Ja.
1: Goh, ik weet niet, ontwapenend of zo.
0: Ontwapenend?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ontwapenend zoals jij bent en ik ben niet degene, of niet de enige die dat zegt. Er zijn heel veel mensen die sturen.
1: Oh.
0: Ja. Lexi, er zijn heel veel mensen die sturen. Peter Kateeuw die stuurt, trots dat ik vorig jaar stemde op de nieuwe lichting. Jan die gaat verder, Alice May is de max, groetjes. Gijke die stuurt gisteren genoten van de eerste show van de zomer. Je hebt gisteren gespeeld, waar heb je gespeeld?
1: Voerok in Bertem.
0: Voerok?
1: Ja.
0: Jongens, wat bestaat er niet allemaal?
1: Prachtig,
0: ja, dat is. Maar was het goed?
1: Ja, het was mega, het was zalig.
0: Heb je dan die cover gespeeld?
1: Ja.
0: Ja, want ja, dat willen mensen ook wel horen nu.
1: Ja, we waren dat eigenlijk niet van plan en... We voelden aan alles dat we dat wel moesten doen.
0: Je was het aanvankelijk niet van plan?
1: Nee, aanvankelijk waren we dat niet van plan. Omdat dat is een dijk van een nummer. Dat is ook niet simpel om elke keer, of 20 keer live te brengen.
0: Ja.
1: Bon, we doen het nu toch. En dat was spannend gisteren, maar het is gelukt.
0: Ja, het is wel op heel veel op applaus onthaald, kan ik me voorstellen. Ja. We gaan naar Sam Fender luisteren.
1: Ja.
0: Ja, en niet zomaar aan Sam Fender, 17 Going Under.
1: Ja.
0: Ja, zijn doorbraak single, mag ik wel zeggen. Wat vind je zo goed aan Sam Fender?
1: Ik ben... er zijn heel veel gelijkenissen of zo in hoe dat hij muziek maakt. En hij is ook heel no-nonsense. En hij wil gewoon muziek maken dat hij zelf ook goed vindt. En is heel real. En mijn hart is nog altijd gebroken omdat ik hem niet heb kunnen zien op Rockwerk.
0: Ik ook!
1: Dus ik blijf er naar luisteren in de hoop dat ik hem ooit kan zien.
0: Ja, ja, ja. Ik zag deze week dat Olivia Dean hem meegepakt had.
1: Ja.
0: Olivia Dean is op tournee.
1: Ja, ja.
0: Die staat volgende week bij ons. Ik heb de stille hoop dat ze toch Sam Fender ook meepakt. Want hij heeft nog iets goed te maken, toch?
1: Ja.
0: Heel veel mensen waren teleurgesteld, waaronder ik zelf en jij ook. Ja, maar we gaan hem toch spelen.
1: Ja,
0: en we gaan het hem snel vergeven, dat hij maar snel terugkomt. Sam Fender en 17 Going Under.
2: Hi, I'm Sam Fender and this is Studio Brussels.

0: Seb Fender en 17 Going Under. De keuzeplaat van Alice May, oftewel Lexi, oftewel Alexia. Ik mag van alles zeggen vandaag. Els Martens die stuurt, ik baalde ook toen ik hoorde dat Sam Fender had afgezegd voor Werchter voor kerst, voor van mijn dochter, ticket cadeau gehad om samen te gaan. Hij heeft inderdaad nog iets goed te maken. Maar dat is voor later. Blijf luisteren, want je krijgt nog wat heerlijke platen van Lexi.
1: Extrema Outdoor, 22, 23 en 24 mei in Houthalen Helchteren. Met Kools, Artbad, Marco Carola, Adam Beyer, Mahmoud Orhan, Vegassi, Holy Priest, Clapton, Led Vaki en nog meer dan 150 andere artiesten. Tickets en info, extrema.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender. Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de Carpas met kilometer- en onderhoudshistoriek en nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
2: Studio Brussel.
3: How about this? No! Take off the slow!

0: Break My Soul en Beyoncé. Alice May hier aanwezig. Is dat iets voor jou, Beyoncé? Kan je dat smaken?
1: Ik kan dat smaken.
0: Oké, dat staat mijlenver af van de muziek die jij maakt.
1: Ja.
0: Ja, maar daarmee is ook alles gezegd. Maar ik onthoud vooral, je kan Beyoncé smaken. Ja. Dank u wel daarvoor. Studio Brussel. Joris Stapel. Maar veel belangrijker, Alice May, terwijl Lexi, Something's Cooking, want jij zit al een hele week in de studio, of zelfs misschien langer, met vandaag de laatste finale dag om dingen af te ronden. Dat wil zeggen dat er binnenkort een debuutplaat aan zit te komen.
1: Zeker, ja.
0: Ja. Ja. Heb je al een idee wanneer we die mogen verwachten?
1: Ik heb daar een idee van.
0: Ga je dat met de luisteraars delen? Nee, oké.
1: Dit jaar.
0: Oké. Okay. Ah ja, dit jaar nog
1: dit
0: wel.
1: Dit jaar.
0: Oké. En welk tipje kan je van de muzikale sluier lichten? Hoe gaat die klinken? Gaat die klinken zoals de singles die je al hebt uitgebracht?
1: Voor een groot stuk ja, maar ik denk dat er ook wel verfrissende dingen in zitten.
0: Of ja.
1: Dingen die we wel mee op sleeptouw nemen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Zeg, beluister jij ook muziek tijdens het opnemen?
1: Eigenlijk net helemaal niet.
0: Nee.
1: Want normaal in mijn dagelijks leven ga ik gaan lopen en gaan wandelen en ben ik thuis bezig en luister ik de hele tijd naar muziek. Maar nu, je zit de hele dag naar muziek te luisteren.
0: Dus ja, ja.
1: Als ik dan ga lopen, is het zonder.
0: Oké. En als je aan het schrijven bent, luister je dan muziek om je te laten inspireren? Is muziek inspirerend voor jou?
1: Mega.
0: Ja?
1: Ik heb eigenlijk
0: om zelf dingen te
1: maken. Ja, heel veel voordeel als ik nieuwe artiesten... Ik had een voorbeeld met Sam Fender, dat als ik naar die nieuwe plaat luisterde... Want ik was eigenlijk nog niet echt super hard mee vanaf 17 Going Under. Ik was echt mee vanaf People Watching.
0: People Watching, ja.
1: En zo die nieuwe muziek, dat inspireert wel om dingen te maken. Als ik zo nieuwe dingen ontdek.
0: Ja, en de groep waar we nu naar gaan luisteren is een groep die sommige mensen wel gaan kennen, anderen dan weer niet. Het gaat over Oasis.
1: Ja.
0: De fel gehypte reunie is ondertussen gepasseerd, maar ze zijn ondertussen aan het teasen om misschien te headlinen volgende zomer. Maar Oasis, is dat dan een inspirerende band voor jou?
1: Ja. Zeker. Alle bands waar ik vanaf mijn 10 jaar tot nu naar luister, ik denk dat er Als mensen zo wat dezelfde muzieksmaak hebben, dan gaan ze naar de plaat luisteren en dingen herkennen van oké, dat is zo wat. Ja.
0: Okay.
1: Zo, al mijn helden zitten er zowel wat in verweven en Oasis is daar één van.
0: En wat is er zo bijzonder aan die Gallagher broers?
1: Ik denk dat toen dat ze begonnen en dat die What's the Story Morning Glory uitkwam, waren dat echt gewoon twee broers, dat waren twee gasten uit de UK die naar voetbal keken en bier dronken en dat kwam ook heel hard over.
0: Ja.
1: Op het podium. En ik denk dat
0: die realness, dat is precies wel belangrijk voor jou, hè?
1: Ja, ik vind het echt heel belangrijk dat gewoon mensen. En ze zijn ook heel real. Ik bedoel, ze gaan zich nooit een blad voor de mond nemen in een interview of zo.
0: Mm-hmm.
1: En dat apprecieer ik wel.
0: Heb je ze ooit live gezien?
1: Nee.
0: Je was niet bij die reunie?
1: Nee.
0: Nee, je was een van de ongelukkigen. Ik was daar ook niet, hè, voor alle duidelijkheid. Oasis, we gaan luisteren naar Morning Glory.
1: Mm-hmm.
0: Die What's the Story Morning Glory. Is dat dan jouw ultieme plaat, als mensen jou dat zouden vragen?
1: Ja, dat denk ik wel. Er is voor mij op die plaat geen enkel nummer dat je zou skippen.
0: Oké, maar jij kiest voor Morning Glory?
1: Ja.
0: Oké, omdat de morning aan het gloreren is, dankzij jou in de studio. Voilà, ik had het zelf niet beter kunnen verzinnen. Dit is Oasis.

0: Alice May hier aanwezig. De mensheid bedankt jou om deze plaat nog eens te draaien. Morning Glory van Oasis. Mensen zijn heel blij dat ze het gehoord hebben. Ja. Ja. En ik heb iemand aan de lijn die voor ons 10 kilometer is gaan lopen. Ik bedoel wandelen eigenlijk. Ah, ja. Wandelen, sorry. Ja. 10 kilometer is 10 kilometer. Hè. Chris, dat klopt. Hè. Jij bent gaan wandelen.
1: Ik ben gaan wandelen. Ja, met mijn wandelvriendinnen uit onze straat.
0: Ah,
1: we doen dat elke zondag.
0: Oké, amai, dat is vaste stek op zondagochtend.
1: Ja, vaste stek. Om 9:15 vertrekken we.
0: Oké, en hoe lang doe je er dan over?
1: Ja, dan zijn we ongeveer tegen 9:45 bij de Café Trappiste.
0: Voilà, en daar zit je nu.
1: En dan drinken we daar koffietjes.
0: Oké. Nog geen Trappiste?
1: Nee, nog geen Trappiste.
0: Nee, oké. Hey, maar goed, je hebt dan al wel wat kilometers in de benen. Ik heb Alice May hier op bezoek. Ken je Alice May?
1: Ik ken Alice May.
0: Ja. Wat vind je van Alice May?
1: Ja, dat is goed. Ik luister naar Studio Brussel. Dus,
0: vind je ze zeker goed. Hè? Want,
1: vriendinnen vragen of ze niet mee komt wandelen.
0: Ah, wil jij mee komen wandelen? Als je...
2: Ik kan super goed wandelen. Hè?
0: Ja, als er één ding is dat jij goed kan, buiten dat zingen en dat muziek maken, is het wel wandelen.
2: Ja.
0: Je bent een uitstekende wandelaar, dus je weet waar je moet zijn.
2: Ja.
0: Op zondagochtend, als je klaar bent met die debuutplaat.
1: In West-Malle.
0: Ja, dat is ook niet bij de deur. Hè, want jij woont in de buurt van Ninove, dus dat gaat wel wat kilometers zijn, Chris. Maar goed, wie zal het zeggen wat de toekomst brengt natuurlijk. Maar Chris, jij wou heel graag een lied horen dat past bij deze dag. Maar dat past bij elke dag eigenlijk. Welke plaat mag dat zijn?
1: Dat past bij elke dag, ja. Mr. Blue Sky van ILO.
0: Ja, want dat gaan we vandaag dat een beetje missen. Daar gaan we ook eerlijk over zijn.
1: Ja.
0: Het gaat geen Blue Sky zijn.
1: We kunnen erop hopen, hè?
0: Nee, ja, dat is waar. We kunnen erop hopen en hoop doet leven. Dank je wel daarvoor. Geniet van de koffies. De groeten aan uw vriendinnen, hè?
3: Joris, staat op.
0: Yo, Studio Brussel. Ja, dat was nog een dag van Chris en haar vriendinnen. En dit is speciaal voor jullie. Maak er een feest van vandaag, ondanks de regen.

0: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
3: Grando, Grando, Grando.
2: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Hey, wij zijn Rosie Stewart.
5: En je luistert naar Studio Brussel.
4: Studio Brussel.

0: Rosie Stewart. En dat is niet toevallig. Dat is niet toevallig dat we haar spelen, want zij is een van onze meest recente laureaten van onze nieuwe lichting. Ja. De wedstrijd die nieuw, jong, muzikaal talent in de verf zet en in de bloemetjes zet en hopelijk een extra push geeft. En ja, jij kent die wedstrijd natuurlijk goed, want in 2025 gebeurde plots dit.
1: Ik had gezegd dat ik niet meer ging vloeken op de radio, maar ja, what the fuck. Ik hoop vooral dat er echt superveel coole shows gaan zijn deze zomer, dat een super zotte festivalzomer, dat zou echt prachtig zijn.
0: Ja, je hoorde Alice May hier in hogere sfeer. Ja, ja, dat was het moment dat jij te horen kreeg, ja, dat je een van de laureaten was. Ja. En het heeft jou wel wat push gegeven.
2: Best wel, ja.
0: Ja. Ja. Ja, hoe kijk je daar nu op terug, meer dan een jaar later?
2: Nog altijd ongelooflijk positief en heel dankbaar. Ja, alles wat ik vandaag doe, is omdat dat moment er was.
0: Ja.
2: Dus ja, ik kijk daar heel positief naar terug.
0: Ik hoorde jou daarnet zeggen, hè, als ik terug back in the days ging naar vorig jaar, naar het moment dat je won. Ja, ik hoop dat ik veel fijne shows kan spelen. In februari dit jaar heb je nog een uitverkochte show gespeeld in de AB Club.
2: Ja.
0: Hoe was dat?
2: Dat was insane. Dat was echt. We stonden ook 2 jaar ervoor en dat was het beste moment om te kijken hoe ver dat we gekomen waren en hoe ver dat we geëvolueerd waren. En dat was heel schoon om te zien. En ja, dat was prachtig die avond.
0: Ja, het publiek reageerde ook echt fantastisch.
2: Ja.
0: En het goede nieuws is dat er nog veel lekkers zit aan te komen.
2: Zeker.
0: Van optredens. Je hebt gisteren bent al vergeten.
2: Voerrock.
0: Voerrock. Ja. In Berthem gedaan, maar je gaat nog veel spelen. Hè?
2: Ja.
0: Waar kunnen mensen jou aan het werk zien?
2: De volgende die we doen is Rock Aflichem.
0: Dat is in Aflichem uiteraard. Ja,
2: daar kijk ik al. Dat is een van mijn favoriete festivals om zelf ook naartoe te gaan.
0: Ja.
2: Dat is het derde jaar op rij dat we daar staan.
0: Ah, oké. Okay.
2: Ja, dus dat is echt een beetje, als we nu de backstage binnenwandelen, is al een klein beetje family zo.
0: Ja.
2: Haar terugziet. En dan op mijn verjaardag sta ik op Gladiolen. Dus daar kijk ik ook echt naar uit. Want het is ook een hele fijne line-up. Dus
0: op jouw verjaardag?
2: Ja, op mijn verjaardag.
0: Dus mensen kunnen nu snel naar de site van de Gladiolen en kijken wat de verjaardag is of wat de dag is dat we Alice May extra kunnen vieren. Welke dag is het?
2: 23 mei.
0: 23 mei. Dan is jouw verjaardag. Hoe oud word jij eigenlijk?
2: 27.
0: Ik weet dat je dat normaal niet mag vragen aan een vrouw. Ik heb het nu toch gedaan. Echt? Live op de radio. 27 word je. Dat is nog piepjong natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar je hebt de toekomst nog voor je. Je speelt nu middelgrote festivals. Mm-hmm. Je hebt een show gedaan in de AB Club. Wat verkies je? Verkies je zo de tent, het festivalgevoel? Of heb je graag zo die intieme setting van een club?
2: Ik verkies wel de festivals.
0: Toch?
2: Eigenlijk.
0: Ja.
2: Toch, er is iets in die rush van tussen toekomen en op podium staan. Er zit niet zo heel veel tijd. En dat gaat zo. Ineens zeiden ze van, ah fuck, ik moet maar 5 minuten op dat podium
0: staan. Ja, dat is één rush.
2: Ja, en dat vind ik wel fijn. En het feit dat de mensen bewust dat ticket gekocht hebben om weg te zijn van de en te genieten. En zo, ik vind dat nice om daar een deel van te zijn.
0: Ja. Dus veel mensen hebben nog kans om jou aan het werk te zien op zo'n festivals. Ja. Check maar eens de Instagram van Alice May of de website. Bestaat er nog een website? Ja, toch?
2: The Bands in Town.
0: The Band in Town.
2: Daar kun je alles vinden van. En ook kun je direct ticket links. Ja.
0: Zeer goed. Ja, ik ben een boomer, dus ik vraag het liever voor mij onsterfelijk belachelijk te maken. Wat ik nu toch gedaan heb. Heike die stuurt, lang geleden dan de stem mij zo overdonderd heeft, Lexi. Alice May, jouw stem heeft dat gedaan. Dank je.
2: Zalig.
0: Wat een mooie complimenten.
2: Ja.
0: We gaan naar een andere plaat. Een plaat van Noah Kahan.
2: Ja.
0: We gaan naar The Great Divide luisteren.
2: Ja.
0: Waarom wil je die plaat op zondagochtend laten horen?
2: Omdat ik een beetje obsessed ben met die plaat de laatste tijd.
0: Mm-hmm.
2: Als ik ga lopen, dan luister ik vooral zo naar dingen als Noah of zo rock en zo echt om. En dit, als ik zo een dip krijg in mijn lopen, dat je zo denkt van, oh, ik kan niet meer. Dan zet ik dit op.
0: En dat helpt altijd.
2: Ja, je gaat dat voelen aan dat nummer. Dan denk je, oké, nee, ik loop wel gewoon verder.
0: Okay.
2: Ik vind dat een heel fijn nummer.
0: Oké, dus voor alle mensen die nu aan het lopen zijn, terwijl ze aan het luisteren zijn naar Alice May, of mensen die nog moeten gaan lopen, dit nummer, The Great Divide van Noah Kahan, dat gaat het altijd doen. Voilà, en vanaf 1, en vanaf 2, en vanaf 3.
3: Joris staat op. Studio Brussel. Life is music.

0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online.
2: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
3: Allee, dat is toch gemakkelijk?
2: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
3: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
2: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
4: Studio Brussel, live.

The Great Divide en Noah Kahan. Het, ja, het loopnummer voor Alice May. En Lien die voert de daad bij het woord en die is ook aan het lopen en die vindt het ook een goed loopnummer. Maar zij is niet de enige die stuurt, Lexi, want mensen zijn heel blij dat je er bent. Michelle die stuurt. Hey Joris en Alice May, ik wil je gewoon laten weten dat je echt een hele goede zangeres bent. Oh. Dank je. Michelle, nee. Ik heb op jou gestemd bij de Nieuwe Lichting. Ik was heel blij dat je door was. Je hebt ondertussen al echt goede nummers gemaakt. Heidi, mijn schat Jan is super fan van Alice May. Ik wil hem ook eens in de bloemetjes zetten voor alles wat hij doet voor

0: mij. Love you, dikke kus, je schattige Heidi. Oh. Het wordt liefdevol hier op zondagochtend. Dirk die stuurt Alice mee. Life is absoluut de moeite. Verwacht geen glimmende outfits, geen backdrops of spectaculaire visuals, maar gewoon keigoeie no-nonsense live rock. Dit moet deugd doen.
1: Zie, ja, dat is ja, zalig om te horen.
0: Op zondagochtend, zo de laatste dag dat je nog iets kan veranderen aan die debuutplaat. Ja. Ja. Dat je nog een extra push krijgt. Ja. En volgende week die derde keer op één, dat is een kat in het bakkie, denk ik. We weten wat je de rest van de dag nog gaat doen.
1: Zeker.
0: Wij gaan nog luisteren naar één nummer van een band die fantastisch is. Fleetwood Mac, Silver Springs. Dat gaan we, daar gaan we naar luisteren.
1: Zalig, ja. Ik ben er helemaal klaar voor.
0: De vraag is, moeten we daar nog veel over zeggen?
1: Ik weet het niet. Ik denk dat dat...
0: Hoeft niet, hè. We kunnen ze gewoon spelen. Het is geschreven vanuit Stevie Nicks voor Lindsey Buckingham. Ja. Omdat ze dan uit elkaar waren. Voilà, veel plezier met Silver Springs. Joris staat op.

0: Ja, Silver Springs van Fleetwood Mac. De laatste keuzeplaat die je kreeg van Alice May. Alice, dank je wel om hier te zijn.
1: Jij bedankt.
0: Heb jij eigenlijk, ik mocht jou Lexi noemen, heb jij nog een bijnaam voor mij? Of een liefkozende naam?
1: Mr. Sunday.
0: Voilà, daar doe ik het mee. Daar doe ik het mee. Dank je wel en heel veel succes met die debuutplaat.
1: Merci.
0: En jullie heel veel plezier met de grote Dave Peters, want die staat hier te popelen om aan tijdloze muziek te beginnen.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
5: Fintro. Gaat ver, blijft niet bij.
4: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: Goedemorgen, een uur of 10.
8: VRT Nieuws.
7: Lotte Annika.
9: Een busje met transmigranten gecrashed in Middelkerken. In Middelkerken is een zwaar ongeval gebeurd. Een busje met transmigranten probeerde te ontsnappen aan een controle van de politie en vluchtte weg. De politie zette daarop de achtervolging in, maar het kwam tot een crash, zegt gouverneur Karel de Kaluwe.
10: Bij een controle is een kabinet met transmigranten gecrashed op de Koninklijke Baan, Middelkerken. 8 slachtoffers, waarvan 2 zwaar gewond, waarvan 1 in kritieke toestand, hoor ik. En die zijn overgebracht naar de ziekenhuizen in Oostende en Veurne. Er zijn dan ook nog 9 transmigranten opgepakt in de duinen rond Middelkerken. En er is ook materiaal aangetroffen geweest in Blankenbergen, waar men ook een poging zou doen om op zee te gaan.
9: De containerrederij MSC start met een nieuwe vaarroute van Antwerpen naar de Perzische Golf, die niet langs de straat van Hormuz gaat. De zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De rederij wil zijn schepen door de Rode Zee sturen naar de havensteden in Saoedi-Arabië. En daar zou de vracht dan over land naar de Perzische Golfstaten gebracht worden. En dan verder met kleinere schepen naar de Golfstaten. Want het gaat om essentiële goederen, zegt MSC België.
11: Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En heel de regio heeft behoefte aan meer dan 100.000 containers op weekbasis. Dus als die niet doorkomen 1 week, 2 weken, of zoals het nu het geval is, bijna 7 weken, ja, dan is dat problematisch, hè?
9: Het eerste schip zou volgende zondag al vertrekken. De hevige regenval van vannacht heeft vooral in de provincie Antwerpen wateroverlast veroorzaakt. Toch blijft de grond droog. Ook de voorspelde buien zullen niet volstaan om de droogte te verhelpen, zegt een hydroloog van de KU Leuven.
12: Als we dan kijken naar het neerslagtekort dat we op dit ogenblik hebben, dat gaat om 50 à 60 liter per vierkante meter. Dus dat betekent dat we eigenlijk met de neerslag die gevallen is het droogteprobleem zeker nog niet hebben opgelost. En daarvoor moet nog veel meer neerslag vallen.
9: De start van de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten wordt met 3 uur vervroegd naar 7 uur vanavond Belgische tijd. Dat komt omdat er stormweer wordt verwacht. WK-leider Kimi Antonelli start vanuit de polepositie. En in Brazilië heeft de Colombiaanse popster Shakira een gratis concert gegeven op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro. Zo'n 2 miljoen mensen waren erbij. Voor Shakira was dat het grootste concert uit haar carrière. Op het strand van Copacabana zijn nogal grote concerten gehouden. Vorig jaar trad Lady Gaga er nog op en 2 jaar geleden Madonna. Buien trekken van het westen naar het oosten. Deze middag is er kans op stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer.
2: Studio Brussel.
6: De tijdloze.
2: Dave Peters.
7: Geen zorgen, lieve vrienden en vriendinnen. Wij zijn flink bewaterd vannacht en bloeien florissant zoals nooit tevoren. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

van Assen, kale bassen, groot hoor, DK Boucher. Voor 9 miljoen man voor het eerst dat nummer gespeeld in een talkshow op de BBC bij Wogan. Niemand had het al ooit gezien. Een spreekgestoelte, een beetje van die abdijachtige kleren aan met haar band. En dan gewoon dit, ongelooflijk. Ik heb nog 325 miljoen Blur-verzoeken te verwerken. En ik kan die allemaal niet tegelijk doen. Dus ik speel even vals. 20 seconden van een paar hits van de mannen. We doen tegelijkertijd een quizje. Je zit in de wagen, in bad, op ontbijttafel, brunchtafel. Wie het eerst keihard kan roepen welk het liedje is, die wint dan. De eeuwige roem. We gaan beginnen met opgave 1. Hier gaan we.

Voilà, dus nu heeft er iemand thuis gewonnen en wist dat het tender was. Maar stiekem hebben we dan ook al 20 seconden popgoud meegekregen. Nog eentje om het af te leren. Als een weggever, hè.

0: En wat draait hij dan volledig? Wat is heel vaak aangevraagd de laatste weken wel in deze set?
1: De Tijdloze. Studio Brussel.
0: Dit is de ode van de Tijdloze aan de bevochtiging van afgelopen nacht. Want op de boeren buiten doen ze er hun voordeel mee. Het mag nog een beetje meer komen. Kijk hier al binnen.

De bijna beste Britpopband aller tijden, Blur en Country House. Ode aan de boeren buiten, zeker met dit weer daar buiten. Goed, Marnik die wil Cure the Love Cats. Iemand wil ook Betty serveert. Nog iemand anders vraagt Anderlee Brugge vanavond. Ja, zeker wel. Ik moet eerst een wekker laten aflopen. Dan heb ik nog een opdracht voor jullie.

Ik wil over een dikke 5 minuten nog een lekker verzoek doen. De ether inpompen. Gooi eens iets in de app wat niet vaak gevraagd wordt. Doe dat eens even. Als je wil, heel beleefd vraag ik dat. Dit was de nummer 1 in de album 500. De donkere zijde van de maan van Pink Floyd. Daarom voor jullie Time.

0: zijn hier bij de tijdloze wel van de wat tammere zoogdieren op de planeet. Meer bepaald de Impala. En in dit geval, let it happen. Zometeen komt er een verzoek uit jouw mond op de radio wellicht.
1: Brico, Brico City
2: en Brico Planet zijn jarig.
1: Al onze winkels zijn nu zondag open.
2: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
1: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
5: Studio Brussel.

0: Toen ik klein was wilde ik Patje Boom Boom worden, maar ook een beetje Polly Jean Harvey.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Goed, een bijzonder goedemorgen, Patrick Bos.
3: Goedemorgen.
0: En mag ik jou een gelukkige verjaardag toewensen, kerel?
3: Dankjewel.
0: Wat heb jij al gekregen waarvan je denkt, dat is een sympathiek cadeau, maar ik ga het morgen stiekem terug naar de winkel brengen, want ik vind er helemaal niks aan.
3: Oei. Ik ben vrij snel tevreden eigenlijk.
0: Dan zijn wij samen ook zo hetzelfde gewoon. Wat heb je al gekregen, Patrick?
3: Een hele dikke kus van mijn hele mooie vrouw.
0: Oh, alright. Je eigen vrouw?
3: Ja, tuurlijk.
0: Dat treft. Ongelooflijk. Wat staat er op het programma vandaag, Patrick?
3: Ik ben nu naar huis aan het rijden. We zijn op weekend geweest in Kessel. En met ons campertje. En we gaan dadelijk uitlaaien. De kinderen goeiedag zeggen. En dan met ons fietsje naar Hasselt. En gaan drinken in de Cambrinus.
0: Nee, het zal wel zijn.
3: En die is een avond Chinees eten, blijkbaar.
0: Oh, Chinees. Oh, nu raak je weer een gevoelige snaar. Hè? Welke nummers genieten jouw voorkeur? Is dat dan toch eerder richting de Bami Panang en de Bami Goreng, wat eigenlijk Indonesisch is? Of niet?
3: Ik ben een alleseter.
0: Ja, Patrick, weet je wat ik echt super goed vind?
3: Nee?
0: Nee, ik zal het u zeggen. Je hebt die bakken zo voor je staan, hè, met dat witte papier erom. Je doet dat open. Iedereen begint gewoon thuis. Iedereen begint erop te duiken en te vreten. Dat druipt van langs je mond naar beneden. Dat sap van die Bami Panang. Maar dan de volgende dag, Patrick, dan kijk je in de frigo. Ja. En dan moet je nog wat bingen op Netflix, want dat moet. En dan gooi je al die troep samen in één bak. Je warmt dat op en dat is de hemel op je tong. Heb jij dat ook?
3: En dat is eens zo lekker. Oh. Dat is nog lekkerder dan.
0: Dat is ongelooflijk, joh. Hey, wij gaan samen een restaurant beginnen in de Chinees van gisteren. Is dat goed? Ik heb dat ooit echt willen doen met de spaghetti. De spaghetti van gisteren in de spaghetti van gisteren zou ook een succes zijn. Ik ga even het kort houden, want jij wil morfine, maar ik kan niet kiezen. Misschien moeten ze in de app even kiezen. Ik ga honey white. Wil je honey white? Wil je super sex? Of wil je candy in de app? Help Patrick en mij eens kiezen.
3: Ja.
0: Dus we gaan eens kijken wat er allemaal binnenkomt. Waar zou je zelf voor kiezen van de drie, Patrick?
3: De candy, dat is echt wel, dat is echt wel een topper. Alles is top van mogelijk. Dat is wel een heerlijke ding.
0: Ja, maar Honey White, daar zit ook wel een lekkere drive in zo, hè? Die saxofoon, man. Ja. Oh, ja. Dat is even goed als Chinees van gisteren, niet?
3: Absoluut, absoluut.
0: Ja, ja.
3: En dan die bas erbij, wauw.
0: Oh, ja. Man. Oké, maar ja, ik zie dat candy, dat mensen dat wel appreciëren, dat jij dat gekozen hebt. Voilà, dan ga ik dat erin rammen. Voilà, en dan gaan wij samen al dromen van een bakje Chinees van gisteren, beste Patrick. Tel jij eens af en dan ga ik hem gewoon inknallen. Bye bye alvast. Tel maar eens lekker af, doe maar.
3: 3, 2, 1.
2: Studio Brussel.

0: Ik ben het helemaal mee eens, Floris. Arno. En Jive to the Beat.
1: To the Beat.
0: Nieuw WK-nummer. Zou dat dan zijn met Sylvie Kroos, Romeo Elvis en zo? We gaan eens even horen.

Ja, en zo inspireert het ene het andere natuurlijk. Hè. Dit is al iets ouder. Allee, allee. Het komt geloof ik toch ook voorbij. Hè, in die docu, toen was er New Wave. Als je het nog niet gezien hebt, ga zeker eens kijken op VRT Max. Er komen beelden voorbij waarvan je denkt, damn, ik heb dat meegemaakt, maar ik ben dat allemaal vergeten. Hier is Allee, Allee met het desbetreffende Allee, Allee.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Bij Vedica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor de planeet?
3: Altijd goed.
2: Voor je streek?
3: Top.
2: En voor als je zo graag met vrienden kookt dat je samen een keuken wil kopen. En dus best ook samen een huis waar die keuken in staat.
3: Een lening voor co-housing en co-cooking dus.
2: Wel ja, huisje, tuintje.
3: Balletjes in tomatensaus. Oh, met frietjes.
2: Lekker.
1: Bij Vedica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Vedica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer info op vdkbank.be.
4: Ketnet viert feest met Like Me.
5: Tijd om te leven.
4: Wij komen
6: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
4: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
5: Want ik ben Like Me.
4: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
5: Tot dan.
4: Van 14 tot en met 17 mei.
5: Want ik ben Like Me.
4: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
7: Studio Brussel.

zegt Michael Stipe, dat hij een soloalbum zal uitbrengen. Dat wordt gefluisterd in de wandelgang. Ik ben heel benieuwd. Goed, er stapt iemand op tram 5 vandaag, denk ik zelfs, hè, maar die er eeuwig jong uitziet. Dat is een beetje de kuifje van de belpop. Hier is hij.

bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt.

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
2: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
2: Studio Brussel, live.

0: verzoekjes voor na het uur. Die mogen al binnenkomen. Blaas me van mijn sokken, alsjeblieft. Nog een hongertje?
1: De tijdloze studio.
0: Dan druipt hier nog een paar druppels. Er druipen hier een paar druppels hete chocolade naar beneden. Dat treft You Sexy Thing.

0: zou kunnen dat jij daar heupwiegend in de keuken, dan wel in de living of in je auto, gewoon lekker zit mee te dijnen op hot chocolate. En je, dat je denkt van, ik ben nu wel helemaal klaar voor iets heviger, dat het allemaal nog wat soulvoller en nog wat funkier mag. En dat de koning zelf dan moet opgevoerd worden in de tijdloze. Wat dan?
1: Studio Brussel.
0: De tijdloze. Alsjeblieft.

0: Matthias.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
2: VDK Bank.
3: Maak een afspraak op vdkbank.be.
4: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
7: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
8: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
7: Maar dank u.
6: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel.
11: Een uur of elf, goedemorgen.
12: VRT Nieuws.
11: Lotte Annika.
13: Een busje met transmigranten crasht aan de kust. In Middelkerk is een zwaar ongeval gebeurd. Een bestelwagen met 8 transmigranten probeerde te vluchten van een politiecontrole. De politie zette de achtervolging in, zegt burgemeester Jean-Marie de Dekker.
14: Hij rijdt in tegenovergestelde richting van het verkeer op de kustweg. En de motard rijdt voor om de mensen te waarschuwen dat er een spookrijder is. Hij wordt voorbijgestookt door dit busje dat dan uit de bocht gaat aan hoge snelheid. Met 8 gewonden tot gevolg, waarvan er 6 in de kliniek liggen in Oostende. En 2 in het hospitaal in Veurne, waarvan 1 in zwaar levensgevaar.
13: In de duinen van Middelkerken zijn nog 9 mensen meegenomen. In Blankenbergen is nautisch materiaal gevonden. De politie neemt de transmigranten telkens mee naar kantoor. Daar worden ze geïdentificeerd en dezelfde dag weer vrijgelaten. Doorgaans met een bevel het land te verlaten. Burgemeester De Dekker die pleit ervoor om ze langer te kunnen aanhouden. De containerrederij MSC start met een nieuwe vaarroute van Antwerpen naar de Perzische Golf die niet langs de straat van Hormuz gaat. Die zeestraat is grotendeels afgesloten door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. De rederij wil zijn schepen via de Rode Zee sturen. Dat is een veilig alternatief, zegt MSC Belgium.
15: Dat zijn er meer dan 150.000 containers per week die er normaal gezien nodig zijn daar. Eten en drinken, dus de echte basisbehoeften, dat moet aangevoerd worden allemaal. En dat is echt een goed alternatief dat we nu op poten aan het zetten zijn.
13: Het eerste schip zou volgende zondag al vertrekken. Oekraïne heeft een Russische haven aangevallen in de Baltische Zee. Het gaat om de haven van Primorsk, dat zegt de Russische gouverneur. In de haven is brand uitgebroken, maar die is intussen alweer geblust. Rusland zegt dat het 60 Oekraïnse drones uit de lucht heeft gehaald. Volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er ook 2 Russische olietankers geraakt aan de ingang van de Zwarte Zee. Die maakte deel uit van de zogenaamde schaduwvloot die Rusland inzet om olie te vervoeren en zo westerse sancties te omzeilen. Buien trekken van het westen naar het oosten. Deze middag is er kans op stevig onweer. We halen tot zo'n rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Het blijft wel warm tot 20 graden.
9: Studio Brussel.
16: De tijdloze.
9: Dave Peters.
11: Hey, we halen het straks. Candy van Morphine, dat heeft onze oorschelp en ons muzikale hart geïnspireerd om ook dit even op te leggen.
9: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: De beste vriend van David Bowie heeft toch een tijdje geweest, hè? Iggy Pop en Kate Pearson, Candy.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Ik geloof in dit korte leven heel erg in de functionele comeback van zielen, van gassen, van entiteiten en van krachtvelden. En die zielen en die entiteiten en die krachtvelden die worden nu verpersoonlijkt op dit eigenste moment door de genaamde Joris Hessels, die zijn comeback maakt op de radio nadat hij, hoe lang zal het geleden zijn, 1 uur en 3 minuten geleden af. Zwaaide.
3: Goedemorgen Dave Peters.
0: Ja, Paul Simon.
3: Ik ben hier nog speciaal voor jou. Paul Simon, ja.
0: 105 ondertussen.
3: Ik had de eer om hem live te zien deze week. Hij is een paar keer komen spelen in Bozar. Ik heb de laatste keer hem live mogen aanschouwen. En dat was wel echt bijzonder. Ik had nu wel al een paar dingen gelezen. En hij had de set in 2 gedeeld. De eerste wat nieuwe nummers gespeeld en 1 track eigenlijk. Ononderbroken 35 minuten gespeeld. En dan, waar iedereen eigenlijk ook stiekem voor komt, dat tweede deel, al die hits, de nummers uit 50 Ways to Leave Your Lover, Graceland. En dat was toch bijzonder om die 84-jarige man daar met zijn petje op die nummers nog eens ten berde te zien brengen. En met die stem die toch, hij is nog goed bij stem, maar gevoelt wel zo de kwetsbaarheid van de jaren. Maar dat deed die nummers wel echt een goede, vond ik.
0: Ja.
3: Dus ik heb er heel erg van genoten.
0: Maak je even verrassen?
3: Ja.
0: Ik ken die man persoonlijk.
3: Nee.
0: Ik ben die ooit tegengekomen. We waren samen op reis in Monterey, California. We zaten samen in een soort van bar van een hotel. En er is een heel raar gesprek van gekomen. En sindsdien stuurde hij mij,
3: dat
0: ik ervan ben, ja, demo's van oude songs. Luister, ik ga eens een voorbeeld geven. You Can Call Me Al, zoals je het ooit op een demo zette. Dit is die.
3: Is dat echt waar?
0: Ja, dit is de demo van You Can Call Me Al. Heeft Paul Simon mij nog ooit opgestuurd.
3: Maar allee.
0: Graven.
3: En jij niet gaan kijken dan deze week?
0: Ik kon niet.
3: Je gaat wel naar Rosalia gaan maandag.
0: Ja, dat vond ik wel heel goed.
3: Paul Simon, ja, was heel goed, maar... Ja.
0: Straf uit dit, niet?
3: Ongelooflijk. En hij stuurt dat het gewoon zo...
0: Ik kreeg dit binnen, via WhatsApp.
3: Jij bent grote fan, Dave.
0: Ja, uiteraard.
3: Ja.
0: Ja.
3: Oké.
0: Okay. Maar ik lig niet graag in het leven, dus ik ga er gewoon mee stoppen. Want jij verdient de waarheid. Uiteraard ken ik die man niet.
3: Wel goed verteld. En daarom ben jij een grote legende en ben ik graag jouw voorprogramma.
0: Ja, nee, dat is niet waar. We gaan samen ooit nog het beste programma aller tijden maken. Joris, het gaat je goed. Tot straks.
3: Zondag, joh.

13 oktober in de Cactus, 14 oktober Botaniek in Brussel. Ik moet je waarschuwen, ik heb ze recentelijk nog gezien. Het kan rammelen langs alle kanten, maar als de vibe er even in zit bij Evil Dildo zelf, oftewel Evan Dando, dan, dan heb je olie aan geboord. I saw what you did there, Dave, zegt Jan. Ja, natuurlijk Paul Simon en de mannen en zo, dat is nooit heel ver weg. Mrs. Robinson. Studio Brussel. Garfunkel en dat soort dingen. Soms moet je op zondagochtend gewoon even gaan neerzitten met een dampend hete kop koffie voor je snuiter. Je gaat vlak achter die kop zitten, dat die dampen die opstijgen, dat je daar doorheen kan kijken, fixeren op een punt en gewoon in het niks staren. En dan genieten van dit hier.

0: Je kon zitten achter je kop koffie, maar je kon ook gewoon lopen in de natuur. Heel veel zuurstof daarin door de oortjes. Even stoppen om dit bericht te typen, dat zegt Barbara. Maar ik hoop dat je ervan genoten hebt. Het is toch bloedstollend mooi, hè, die Michael Kiwanuka.
1: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
2: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
3: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één

0: Dat komt Dirk hier te melden. Ja, de wereld is verdeeld in twee soorten mensen. Hè. Zij die Fischer Z zeggen en zij die Fischer Z zeggen. Dat is ongelooflijk, dat blijft maar gaan.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Gelukkig zijn er heel veel mensen aan het luisteren die grote fan zijn en die zo meteen in de app gaan droppen wat het dan definitief eindelijk wel eens moet zijn en wat de enige echt de juiste manier van is. Goedemorgen Peter.
3: Dag Dave, goedemorgen.
0: We hebben al even kennis gemaakt. Jij bent een wandelende encyclopedie. Je houdt van nu, je houdt van vroeger, je houdt van wat er was. Wat zijn de bands die jou momenteel raken, die jij live hebt gezien van nu?
3: Het laatste wat ik gezien heb, als ik me goed herinner, is Ray.
0: Ja, ja. Ook helemaal ingepakt?
3: We gaan dat blijven zeggen.
0: Ja, ook ingepakt?
3: Och, mindblowing. Dat is geweldig.
0: Ja, wat maakt dat zo goed?
3: Ja, de manier waarop ze podium staat, stond daar denk ik met 20-koppige band.
0: Ja.
3: Alles erop en eraan. En ook de verschillende soorten genres die ze brengt. Dat was top.
0: Ja. Ben je ook naar Rosalía geweest dan?
3: Nee, helaas niet.
0: Nee, ja, dat was ook dikke vette mindblowing. Dat was precies een andere wereld. En ik snap wel, hè, als je bijvoorbeeld denkt van ja, dat is wel, ik sta daar niet meer zo voor open, dat kan wel. Ik heb de muziek van vroeger en dat is goed genoeg, dat is even goed, geen probleem. Maar als je je dan toch er even voor zou opstellen, als je het nog niet kent, dan kan ik me niet voorstellen dat je ook niet weggeblazen wordt. Want dat is echt zo'n multitalent. Dat is ongelooflijk, je moet echt eens gaan, hè.
3: Peter. Ja, maar je moet aan kaarten geraken natuurlijk.
0: Ja, dat is niet simpel, hè. Er stonden er, ik denk dat er nog ze hadden dat Sportpaleis, denk ik, of Afasdoom, wat is het, hadden ze 100 keer kunnen vullen. Wat waren jouw bands van vroeger die je leuk vond?
3: Ook heel verschillend, heel divers. De Cure hoort daar absoluut bij. Smiths, zo dat genre allemaal.
0: Ja. Ja, je hebt iets gekozen nu. Ik ga even al even opzetten wat iedereen meestal kiest, maar dat kies jij niet. De meeste mensen kiezen dit hier. Lekkere band uit New Jersey, vlakbij New York, de Smithereens. Jij kiest daar een ander nummer van, dat vind ik wel tof, Peter. Waarom A Girl Like You? Zit er nog een reden bij of niet?
3: Ja, ik moet zeggen, van de Smithereens zijn er eigenlijk maar twee nummers blijven hangen.
0: Ja.
3: En dat is inderdaad Top of the Pops en dan het andere, A Girl Like You.
0: Ja, ja, geweldig.
3: Dat was lang geleden, dus ik dacht van ja, waarom niet?
0: Geweldige band. Ze hebben ook wel studio's bevolkt met Lou Reed. Ze hebben ze met Belinda Carlisle ook wel eens, denk ik, met Susan Vega, noem het allemaal maar op. Dus wel gekende mensen in de music scene. Peter. Geweldig, bedankt voor dat heerlijke verzoek, want het is lang geleden. En plezant dat jij zo'n open, plezante muzieksmaak hebt. Hè. Dat wens ik iedereen toe.
3: Ja, bedankt.
0: Voilà, goeie zondag nog, hè.
3: Ja, voor u ook. Dag.

Leuk om terug te horen. Dankjewel, Peter. Daarvoor ik ga me toevoegen aan de lijst. Straks lekker om het opnieuw te horen. Smithereens en Girl Like You. Fisher Z, Fisher Z. Kogel is door de kerk. Koen zegt het ook. Het is Z, want zo heeft John het zelf gezegd gisteren. Voilà, zegt hij dan nog eens bij. En Tom stuurt ook nog een WhatsApp. Die zegt dat is taalkundig een beetje. Z is het bij de Britten. En Z bij de Amerikanen. Vandaar dat ze ook ZZ Top wel eens zeggen. In Engeland tegen ZZ Top. Voilà, dat is opgeklaard. Hier zijn de Cranberries.

onder andere erin getropt door Maximize Van Cleef, de man die de platen kiest bij De Tijdloze. Het is een beetje een genie, ik moest hem toch nog eens vermelden. Veel mensen kennen dit ook wat jonger van Royal Otis natuurlijk, cover, maar origineel dus Cranberries en Linger. Ja, of hebben die dat ook nog eens ooit ergens gehaald? Even proberen, kei onprofessioneel hier. Ik heb je mijn gsm bijgehaald, er staat wat geluid op. Wacht, ik ga eens over play duwen, ik weet niet of je het kan horen. Hè. Wacht, hè. Hoor je dat? Of niet? Ik heb ook eens even gefilmd. Zalig, hè? Dat was dus eigenlijk gewoon van op het slimme lulijzer. Was dat dus het geweldige concertstukje daarvan van Rosalia? Die coverde dat, Frankie Valli. Dan dachten wij toch, ja, kom, hè? Waarom niet? Zo lang geleden. Het origineel er nog gewoon eens in. Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, ook in heel veel andere versies te bewonderen. Ja, dit is echt eentje om aan te snoepen. Hier gaan we.

0: Geschreven door een heleboel bobben, maar op single uitgebracht dus door Frankie Valli. Ook bedankt aan Lane, die tijdens dat concert van Rosalía meteen een WhatsAppje stuurde. Dat moet in de tijdloze. Bij deze dus. Zometeen Tears for Fears.
1: Bij de aankoop van een tweedehandswagen kijk je best ver genoeg achteruit. Check eerst de digitale carpas met volledige onderhoudshistoriek en uitgevoerde werken. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden. Met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
7: Studio Brussel.

Everybody wants to rule the world. Tears for Fears. Katrien zegt daarover heerlijk. Het was onze openingsdans, deze versie, in 2012. Ik heb iets te melden op de radio dat voor de ene zoiets zal zijn van ja, het zal allemaal wel, ik ken dat niet. En voor de andere denkt, damn, hoe plezant is dat? Want ik mag op dit eigenste moment van mijn favoriete plaat van Pixies, ja, dat is Trompe Le Monde toch echt wel. Mijn favoriete nummer daarvan draait, dat komt echt nooit op de radio. Dus jij, if you know, you know. Je gaat misschien wel denken, yes. De rest gaat denken, ach ja, ik moet er doorheen. Dat is University of Massachusetts, kortweg UMass. Van Pixies dus.

0: River van The Monkees. Ik heb nog één plaat over voor jullie en dan neemt Margot die over. Ik kan toch overklappen dat hij ook een beetje peppers bij heeft. Een lekkere peppers. Goed, ik laat jullie met de ultieme chill-out. De mooiste platenhoes aller tijden. 30 jaar jong. Introducing van DJ Shadow. Ken je dat nog? Ken je het niet? Zoek het dan snel op. Maak een lekkere zondag van, baby.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
3: Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

0: Now approaching midnight.
1: Build my friend. Grasbop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer. Van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel. Maak elk...
2: Dat eind weer komt echt mijn oren uit.
3: Momenten, Max.
4: Daar zit je dan, al uren te staren naar uw laptop. Een half geschreven verslag, uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
3: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Xina.
5: Xina, ja aan je dromen.
7: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
6: Waarom?
7: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
8: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: VRT presenteert de opening van Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Kom naar Bruskfest tijdens het feestelijke openingsweekend van 8 tot en met 10 mei. 3 dagen lang optredens, tentoonstellingen en live radio-uitzendingen van VRT. Meer info via bruskbrugge.be. Bruskfest. Samen met de Standaard en VRT.
1: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Goedemiddag, het is 12 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Lotte Annika. 2 vrouwen gestorven in bootje voor de Franse kust. Voor de Franse kust zijn 2 vrouwen gestorven toen ze met een boot naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te varen. Er zaten 82 mensen in de boot. De overvaart mislukte en de boot spoelde weer aan op het strand. Volgens de Franse media zijn de 2 vrouwen gestikt. En het incident in Frankrijk was niet het enige. In Middelkerken zijn vannacht 8 transmigranten gewond geraakt bij een ongeval met hun bestelwagen. Ze probeerden te vluchten van een politiecontrole, maar de bestuurder verloor de controle. 1 iemand is in levensgevaar. De politie neemt de transmigranten telkens meer naar kantoor. Daar worden ze geïdentificeerd en weer vrijgelaten, doorgaans met een bevel om het land te verlaten. Maar burgemeester van Middelkerken, Jean-Marie de Dekker, die pleit ervoor om ze langer te kunnen vasthouden.
12: 20 uur werken daaraan en dan zijn wij verplicht om ze vrij te laten. Als men de wet niet verandert om te zeggen, wij houden ze vast totdat ze terug naar huis gestuurd worden, dan zullen we dat die instroom stoppen. We mogen ze zelfs niet terugvoeren over de grenzen naar Frankrijk. We moeten ze hier laten lopen, een lunchpakket geven en zeggen, alsjeblieft, tot de volgende keer.
10: Het Israëlische leger heeft gezegd dat alle inwoners moeten vertrekken uit 11 dorpen in het zuiden van Libanon. Israël wil daar doelwitten van het extremistische militie Hezbollah aanvallen. De dorpen liggen buiten de zone die Israël eerder al had afgebakend en waar de Libanezen al weg moesten. En zo rukte Israël alsmaar verder op, zegt correspondent Daisy Moore.
13: Het is steeds noordelijker. Ze zeggen dat vanuit daar op Israël wordt afgevuurd en daarom ze dit moeten doen. Israël controleert nu bijna 70 dorpen in het zuiden. En ook zijn er de gevechten op de grond in die gebieden die Israël dan nu bezet houdt, waarbij ook Israëlische soldaten gewond raken en gedood worden.
10: Buien trekken van het westen naar het oosten. Deze middag is er kans op stevig onweer. We halen tot rond 18 graden. Morgen nevel en mist en in het centrum van het land opnieuw onweer. Het blijft wel warm tot 20 graden.
1: Brussel. Hangen op zondag.
14: Margot Amon.
10: Het is geen weer om buiten te gaan vandaag, dus maak het binnen lekker gezellig. Dan zorg ik voor de muziek. Ik heb Arctic Monkeys, Wet Like Red Hot Chili Peppers.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

grijze, natte dagen als vandaag durf ik al eens te dromen over de festivalzomer binnenkort. De girlies van Wet Leg die staan zaterdag 22 augustus op Pukkelpop. Hopelijk is dat met de zon erbij.

0: Meer van dit op 26 juni op dat nieuwe album van Muse. Straks gaan we naar New York met Jay-Z en Alicia Keys.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet zijn jarig.
2: Al onze winkels zijn nu zondag open.
3: En met die getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
2: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
5: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
6: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.

Hip hip hoera voor Cella Sue. Ze wordt 37 jaar vandaag. En we weten dat het in die 37 jaar helaas soms heel donker was. Maar ze heeft het altijd kunnen omzetten in muziek. En dat deed ze nu ook samen met vader en zoon, The Gallants. Cella Sue.

Dit is toch echt een fantastische zondag. Het is een soort bonusdag bovenop de twee dagen weekend die je al hebt gehad deze week. Jammer van het weer, maar we maken er het beste van. Red Hot Chili Peppers.

moet je niet vertellen dat de broertjes Korevits overlopen van creativiteit. Dat hoor je al in hun muziek als Compact Disc Dummies. Maar Lennart die heeft nu ook een soloproject onder de naam Lenny Lenny. Want er bleven maar nummers en teksten uit zijn hoofd komen. Maar die pasten niet allemaal even goed in het project Compact Disc Dummies. En die stapel muziek die bleef maar groter worden. Dus nu is er met Lenny Lenny een plekje voor. Het eerste nummer dat hij daarvan met ons deelt is Tambourine. Lenny Lenny.

0: goed.
1: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
0: VDK Bank.
1: Maak een afspraak op vdkbank.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Met een beetje geluk wordt zondag 5 juli een zonnige dag. En dan zien we de Cure bij zonsondergang op Rock Werchter op die mainstage. Ik kan nu al niet meer wachten. Arlo Parks, die is terug met nieuwe muziek. Ambitious Desire kwam een maand geleden uit en ze komt die plaat ook voorstellen hier in Brussel in het Koninklijk Circus op 3 november. Een van de singles is Two-Sided en ze legt even uit waarover die gaat.
1: I was picturing this kind of cold December night in London, you know, like some disco kind of filtering out of the window and you're outside and neither of you really wants to say it, but you kind of make that leap. And it's, you know how I feel. Just tell me we're both in the same place. And yeah, I love that song.
0: Ja, zet het in je agenda. 3 november in het Koninklijk Circus Arlo Parks.

0: haar keuzevragen over hun eigen opleiding.
1: Ja, een beetje stress.
2: Ja?
0: Een blokronde.
2: De dode zee rollen. Zegt het jullie iets?
3: Nee.
0: Een mondeling examen.
4: Ik ben hier voor sfeer en gezelligheid.
2: Heeft er iemand zich voorbereid van jullie?
4: Nee.
0: En een spannend groepswerk.
5: Ja, tof hè.
0: De slimste studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten strijden opnieuw voor...
6: De Campus Cup.
2: Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop.
0: De Campus Cup. Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
7: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
7: VDK Bank.
9: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
12: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot min 70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: 1 uur, goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
15: Met Lotte Annika. Discussie over aanpak transmigranten. Burgemeester van Middelkerke, Jean-Marie De Dekker, pleit ervoor om de transmigranten langer vast te kunnen houden. Vannacht is daar een ongeval gebeurd met een bestelwagen. 8 transmigranten raakten gewond. 1 iemand is in levensgevaar. Marian Temmerman, expert migratie op onze redactie. Kunnen die transmigranten dan niet langer vastgehouden worden?
17: Dat is wel mogelijk en dat is ook al gebeurd. En er is zelfs al voluit op ingezet onder toenmalig staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Franke in 2018. Maar... dat leverde zo goed als niks op. Voor de grootste groep van die opgepakte transmigranten bleek het niet mogelijk om ze terug te sturen, simpelweg omdat het land van oorsprong niet de reisdocumenten afleverde. En dan moeten ze weer vrijgelaten worden.
15: De mensen zonder verblijfsvergunning mogen ook maximum 8 maanden vastgehouden worden. En voor de Franse kust zijn 2 vrouwen gestorven toen ze met een boot naar het Verenigd Koninkrijk probeerden te varen. Er zaten 82 mensen in de boot. De overtocht mislukte en de boot spoelde weer aan. Volgens Franse media zijn de 2 vrouwen gestikt. Israël blijft Libanon aanvallen, ondanks het staakt het vuren in Iran. Het Israëlische leger eist dat alle inwoners uit 11 dorpen in het zuiden van Libanon vertrekken. De dorpen liggen buiten de zone die Israël eerder al had afgebakend en waar de Libanezen dus al weg moesten. Ondanks het staakt het vuren moeten nu opnieuw veel mensen hun huis verlaten, zegt correspondente Daisy Moore.
18: Je ziet, sommigen doen dat wel, anderen doen dat niet. Vorige week zagen we wel weer op één dag een hele grote stoet mensen die vertrok, maar die dus overwegen moest, waar de bruggen verwoest zijn, allemaal heel erg lastig. Maar ja, anderen willen niet meer weg, kunnen nergens heen en die blijven.
15: Sinds het begin van de aanvallen zouden in Libanon al bijna 2700 mensen zijn omgekomen. In het wielrennen heeft Tom Krabbe ook de slotrit in de Ronde van Turkije gewonnen. Onze jonge landgenoot was in een massasprint in Ankara sneller dan Jelle Vermoten. Tom Krabbe had in Turkije ook de eerste 2 etappes gewonnen. Deze namiddag op veel plaatsen nog regen of lokaal intense buien. Er is ook kans op onweer en rukwinden. Maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw kans op intense buien en onweer. Maxima van 15 graden aan zee tot 20 in het centrum. Dinsdag wordt frisser, vanaf woensdag wordt het droger.
19: Brussel.
20: Hangen op zondag.
19: Margot Amon.
15: Weer of geen weer, een zondag moet goed klinken. Dus terwijl jij zondagje houdt, voorzie ik de muziek. Er is Glints, Robin en Editors.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

0: Morgen op maandag krijg je een nieuwe hotshot. Dus ik haal die van deze week er nog even bij.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Komt van het nieuwe album van Foo Fighters, Your Favorite Toy. Thomas Michiels die kon zijn grote helden Dave Grohl en Nate Mendel van Foo Fighters interviewen over dat album in Londen. En jij kan heel dat interview bekijken op VRT Max. Hier hoor je hoe dat album klinkt. Foo Fighters en Window.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio.

30 juni in de ING Arena in Brussel met haar Sexistential Tour, Robin. Later dit jaar komen Kids with Buns met een tweede album. Daarvoor gingen ze naar Philadelphia om samen te werken met producer Jacob Blizzard. Die werkt ook samen met Lucy Dacus van Boy Genius. Dus ik ben super benieuwd hoe dat nieuwe album gaat klinken. We krijgen al een klein tipje van de sluier met deze Blind.

0: je stembanden goed opgewarmd zijn voor Glint en Roma.
1: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen en Sven gaat naar amazon.com.be om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, LTMV.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, ik ben een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be.

0: Dinsdag zou wel eens je geluksdag kunnen zijn.
1: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.
2: Yo, Bazaar hier. Wij zijn blij om ons nieuwe album Exit te kunnen spelen voor jullie. Exclusief op een Studio Brussel Showcase.
0: Er zijn al een paar geluksvogels die deze week tickets hebben kunnen scoren. Maar geen nood als jij er nog geen hebt. Dinsdag is er nog één kans. Als je dan naar de radio luistert, win jij misschien als allerlaatste je exclusieve ticket voor de Studio Brussel Showcase met Bazaar. Dus zet het in je agenda. Dinsdag heel de dag naar de radio luisteren.
2: Luister dinsdag naar Studio Brussel en win het allerlaatste ticket
1: voor de Studio

Ik weet niet of je Sam al kent. Het is een Belgische producer die goed aan het risen is. Je ziet hem deze zomer draaien op Voodoo Village. En heeft ook al eigen muziek uit. Deze Body Language, die heb je misschien al eens horen posteren. Sam en Body Language, hele goede zondagmiddag.

Jongens, ik krijg hier nog altijd kippenvel van Ray en Hans Zimmer. Ik vind het zo leuk dat je op deze grijze zondag naar Studio Brussel luistert. Deze mannen die stonden een tijdje geleden nog in de Tricks. Only the Poets, Even Hell.

Als je fan bent van The Haunted Youth, dan was dit wel echt een hele goede week. Hij stond donderdag in het Koninklijk Circus en vanavond doet hij dat opnieuw. Als je daar niet bij kan zijn, dan zie je misschien op Rock Werchter op zaterdag in de barn. I Know I Will, The Haunted Youth and Death Wish.

We zitten weer met piepjong talent uit Amerika. Bella Kay is nog maar net 20 jaar. Heeft sinds deze zomer 3 singles uitgebracht. En alle 3 er bonk op. Dit is I Love It, I Love It, I Love It.

0: Wow, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
1: Ja, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
3: Bij VDK-Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, voor je streek en voor een gratis energiescan.
3: VDK-Bank.
4: Maak een afspraak op vdkbank.be.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: Vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Ik heb zin in...
10: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
12: Ook. Takodoki.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
14: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
15: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
14: Maar dank u.
13: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
16: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: Dit weekend stokverkoop om blij van te worden met kortingen tot -70%. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
18: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: Goedemiddag, het is 2 uur.
22: VRT Nieuws.
21: Met Lotte Annika. Hulpdiensten zijn bezorgd over de illegale rave in Frankrijk. In Frankrijk heeft de minister van Binnenlandse Zaken vanochtend de rave bezorgd bij Bourges in Midden-Frankrijk. Er is sinds vrijdag een illegale raveparty bezig. Sommige bronnen spreken over 40.000 feestvierders. Hulpdiensten zijn bezorgd, want op de plek van het feest kan nog oude munitie liggen, vertelt Frank Renaud.
23: Volgens de autoriteiten ligt er munitie in de grond die niet geëxplodeerd is. En dat is levensgevaarlijk op een terrein waar volgens de autoriteiten een kleine 20.000 mensen lopen, zitten, dansen en slapen. Niet alleen uit Frankrijk, maar ook uit andere landen. Gisteravond werd tijdens het festival zelfs nog een explosief gevonden naast het terrein. Specialisten hebben het projectiel verwijderd en afgevoerd.
21: Er mogen geen nieuwe festivalgangers meer binnen. 250 bezoekers kregen al een boete, onder meer voor drugsbezit. In Antwerpen wordt het gezonken schip Sola Gracia in de Royersluis naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk 2 weken geleden. De voorbije dagen werd de lading gelost en de kabels werden onder het schip aangebracht. En nu is het een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, zegt directeur van het bedrijf Multraship.
24: Het is nu laagwater. Alle voorbereidingen zijn gebeurd. De kabels zitten onder het schip door. Dus het is nu het beste moment om te beginnen. Met laagwater moeten we 6 meter minder omhoog hijsen dan met hoogwater. En dat maakt het gewoon eenvoudiger. Dus gaat sneller en dus veiliger.
21: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio moet de plooien glad strijken met het Vaticaan. En daarom reist hij volgende week naar Rome in Italië. President Trump heeft al verschillende keren hard uitgehaald naar de paus nadat hij kritiek had geuit op de oorlog van Iran. Zelfs de Italiaanse premier Meloni nam daarna afstand van haar bondgenoot Trump. Rubio zal spreken met de nummer 2 van het Vaticaan, Pietro Parolin. Of hij ook een audiëntie krijgt bij de paus, ligt nog niet vast. In het wielrennen heeft Tom Krabbe ook de slotrit in de Ronde van Turkije gewonnen. Onze jonge landgenoot was in een massasprint in Ankara de snelste. Krabbe won ook de eerste 2 etappes. Deze namiddag op veel plaatsen nog nog regen of lokaal intense buien. Er is ook kans op onweer en rukwinden, maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw kans op onweer. Maxima van 15 graden aan zee tot 20 in het centrum. Dinsdag wordt frisser, vanaf woensdag wordt het droger.
0: Brussel.
2: Hangen op zondag.
0: Margot Amon.
11: We hebben nog één uurtje samen en dat steek ik graag vol goede artiesten. Lana Del Rey, Vrouwtje, Adele, Oasis en Kings of Leon.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Kings of Leon, Use Somebody. Young Yellow, die had ook wel iemand kunnen gebruiken in de moeilijke periodes van zijn leven. Hij zingt vaak over hoe gitzwart het allemaal was. Maar er is altijd ruimte voor hoop, zoals in deze. Ben er nog.

Hij wordt 45 jaar vandaag, John Tillman van Father John Misty. We wachten nog altijd op dat nieuwe album van Lana Del Rey. Maar in tussentijd kregen we al een James Bond song voor een 007 videogame. Dat is deze First Light van Lana Del Rey.

0: Oasis, Live Forever. Warm je stem al een beetje op, want je gaat willen meezingen straks met Adele.
1: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
3: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Ik ben vergeten hoe een tulproject. Doei!
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Studio Brussel.

Er zijn weer veel jonge gezichten op je tv sinds deze week, want de Campus Cup is weer begonnen. Elke avond zie je studenten het tegen elkaar opnemen in de kennis van hun eigen richtingen. En dat allemaal bij Otto-Jan Ham. Hey, this is MGMT.

0: Het wordt een hete voetbalzomer. Want er is weer een WK voetbal. Ideaal voor iedereen die net als ik niks van voetbal kent, maar wel supportert als de Rode Duivels tegen een ander land spelen. Dit jaar gaat het door in Amerika, zowel de Verenigde Staten als Canada als in Mexico. En uiteraard kunnen wij onze Rode Duivels niet de oceaan oversturen zonder een WK-lied. Enter Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Wie nog twijfelt aan wat Sylvie met voetbal heeft, luister even.
1: Ik ben wel een beetje opgegroeid met voetbal in de zin dat mijn familie zwaar supporters altijd zijn geweest van de Antwerp. En ik werd zo wat verplicht om mee te gaan als kind. Ik heb daar een beetje trauma's aan, omdat ik dat niet super leuk vond. Maar wat ik wel heel interessant vond, was de supporters en de hooligans en de emotie dat ik zag eigenlijk bij de mensen. Dus ik weet nog dat ik heel continu bezig was met zo te kijken naar iedereen dat zo synchroon, al die kletskoppen en die handjes en die intense emoties. Dus daar, dat is mij altijd bijgebleven.
0: En exact die supporters voorzien zij nu van een WK-lied. Allee, allee.

0: We gaan dansen met Vrouwtje.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.

0: Ik dansen, vanavond moet ik dansen.
1: En dansen ga je kunnen doen op Rock Werchter. Donderdagmiddag staan de broers Beasley daar, beter bekend onder de naam Baloo Brigada, recht uit Nieuw-Zeeland in The Barn op Rock.

Like Teen Spirit. De Strokes die hebben een serieuze indruk nagelaten op Coachella een paar weken geleden. In hun set zat veel kritiek op verschillende politieke leiders, op de toestand in Gaza, Sudan, Oekraïne enzovoort. Het is wel binnengekomen bij veel mensen, dus dat belooft voor een nieuwe album binnenkort. De Strokes.

0: zit je drie keer goed.
1: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdag voormiddag.
0: VDK Bank.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt,

0: Maak elk.
1: Dat eind weer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.

0: Zit je als zelfstandige met vragen over je inkomen wanneer die uitvalt? NN beschermt je bij fysieke en zelfs mentale klachten. Vind de juiste antwoorden bij je makelaar of op nn.be. NN. Verzekeren en beleggen.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
4: Goedemiddag, het is 3:00.
3: VRT Nieuws.
4: Met Lotte Anneke.
5: Frankrijk wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd bij zijn bezoek aan het militair terrein in Bourges, waar nu zo'n illegaal dansfeest aan de gang is. Het feest is vrijdagavond begonnen. Gisteravond waren er zeker 40.000 mensen. De hulpdiensten hadden al hun bezorgdheden geuit, want op het terrein konden nog niet ontplofte munitie liggen. De minister wil iedereen die het feest verlaat beboeten omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. In Antwerpen wordt het gezonken schip Sola Gracia in de Royersluis naar boven gehesen. Het binnenschip, geladen met zand, zonk 2 weken geleden. De voorbije dagen werd de lading gelost en de kabels werden onder het schip aangebracht. Nu is het een goed moment om het schip uit de Schelde te lichten, klinkt het.
6: Het is nu laag water, alle voorbereidingen zijn gebeurd. De kabels zitten onder het schip door, dus het is nu het beste moment om te beginnen. Met laag water moeten we 6 meter minder omhoog hijsen dan met hoogwater. En dat maakt het gewoon eenvoudiger, dus gaat sneller en dus veiliger.
5: In Turkije is een 10e slachtoffer overleden van de schietpartij die daar half april plaatsvond in een basisschool. Het gaat om een meisje van 11. Ze overleed in het ziekenhuis. Zo meldt het Turkse staatspersagentschap. De dader van de schietpartij was een 14-jarige jongen die zelf om het leven kwam. Hij doodde 8 leerlingen en een lerares. Waarom hij dat deed is nog altijd niet duidelijk. In het vrouwenhockey heeft Gantoise uit Gent de bekerfinale gewonnen. Gantoise won met 3-0 van de Waterloo Ducks. Straks is het tijd voor de finale bij de mannen. Daarin speelt Gantoise tegen Woluwe. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Zwitserse Noémie Rouek de openingsrit gewonnen. Lotte Kopecky werd tweede in de sprint bergop. En in de Champions Playoffs van het voetbal zit de wedstrijd tussen KV Mechelen en AA Gent er bijna op. Met nog iets meer dan een kwartier te spelen leidt Mechelen nog steeds met 1-0. Deze namiddag op veel plaatsen nog regen of lokaal intense buien. Er is ook kans op onweer en rukwinden, maxima tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw kans op onweer. Maxima van 15 graden aan zee tot 20 in het centrum.
3: Studio Brussel. Hangen op zondag.
7: Robbe van Dijk.
4: Vandaag een nieuwe single van een van de vreemdste stemmen uit de muziekwereld. En een nieuwe pianotape. Maar eerst de banger van Triggerfinger. Welkom.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Triggerfinger, All This Dancing Around. Hallo, welkom hier. Dit is Hangen op Zondag, je favoriete muzikale hangmat. Kom mee hangen, zet alles maar even op pauze, behalve deze playlist. Want hij is goed, hij is heel goed. Dit zijn Another en 54 Ultra met Talk To You.

Toch een tijdloos bommetje dit. Money for Nothing van Dire Straits. En ja, absoluut, je kent die stem in de backing vocals. Het is die van Sting. Nu Mitski, met een vraag die ik mij heel graag wat meer zou willen stellen. Where's my phone? Ze staat trouwens volgende week zaterdag in Vorst Nationaal.

0: Mania.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
2: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
3: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
2: Maar dank u.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Voor jezelf?
6: Ah, prima.
5: Voor je streek?
6: Oh, leuk.
5: En voor als je net een prachtig ruraal hoeveken hebt gekocht op een idyllische locatie. Maar de energiepeil is, geen zicht.
6: Zeg, die EPC's? Scores, is dat van A tot Z?
5: A tot F.
6: Ah.
5: Maar geen paniek. Wie duurzaam renoveert, kan bij ons een groene korting krijgen. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
4: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Voor jezelf, je streek en de planeet.
4: VDK Bank.
5: Klaar voor nog eens 100 jaar.

Nothing Matters van The Last Dinner Party. Oliver Simons heeft weer een planeet toegevoegd aan zijn eigen universum. Deze nieuwe single Looper. Dat universum wordt trouwens stilaan groter en groter. Groot genoeg zelfs voor het podium van Pukkelpop. Dat is deze week aangekondigd. Hij staat er op zaterdag 22 augustus met deze Looper.

0: Donna Summer, I Feel Love. Er staan miljoenen artiesten op Spotify, maar er klinkt er geen enkele zoals LJ. Dat heeft met van alles te maken natuurlijk. Die wiskundige drums, backings die klinken als een soort van weefgetouw en dan die mega weirde stem van frontman Joe Newman. En die heeft nu zijn eerste solo single uit en dat is iets heel eigenaardig. De eerste 30 seconden klinkt het alsof er karton in je oren zit, maar vreemd genoeg werkt het, want daarna bloeit het nummer zachtjes open. Dit is het, Track and Field.
1: Well, the good times can put a thimble, said an I feel the wind. Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. Baby Larry, I felt the same as I do now. So take

0: mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Voor de planeet, voor je streek en voor jezelf. Want we zijn open op zaterdagvoormiddag.
2: VDK Bank.

0: Boulevard of Broken Dreams van Green Day. Dinsdag kan je drugs gebruiken zonder drugs te gebruiken in de AFAS Dome in Antwerpen. Want je kan daar gaan luisteren naar de maestro van de psychedelica, Tim Impala. Dit is Loser.
1: Hey, this is Kevin Parker from Tame Impala. And you are listening to Studio Brussels. Live.

0: Black Wave, Big Dreams.
1: Studio Brussel.
2: Piano Tapes.
0: De wegen van de muziek zijn ondoorgrondelijk. Soms gebeuren er verrassende dingen, zoals met dit nummer van The Airborne Toxic Event, Sometime Around Midnight. Stond jaren geleden in de afrekening. Mooi, je zou kunnen denken dat het daarmee afgelopen is. Maar een paar weken geleden kwam het plots weer bovendrijven in het programma Ik Vraag Het Aan. Met hem DJ Wannes Lacroix vroeg het aan voor zijn vader. En plots stond daar onze nieuwe lichtingwinnares Alice mee. En ze had ook deze keer weer haar waanzinnige stem meegebracht. De cover knalt naar nummer 1 in de afrekening en doet het dus zelfs beter dan het origineel. En nu is er de pianotape van hetzelfde nummer. De waanzinnige stem van Alice May is gebleven, maar alle andere instrumenten zijn even verdwenen en er is nog maar één piano overgebleven. Dit is Sometime Around Midnight, de pianotape van Alice May.
2: Pianotapes.
1: Studio Brussel.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Studio Brussel, live.

0: meer keuzevragen over hun eigen opleiding.
1: Ja, een beetje stress.
2: Ja?
0: Een blokronde.
2: De dode zeerollen. Zegt het jullie iets?
3: Nee.
0: Een mondeling examen.
4: Ik ben hier voor sfeer en gezelligheid.
2: Heeft er iemand zich voorbereid van jullie?
3: Nee.
0: En een spannend groepswerk.
5: Ja, tof hè.
0: De slimste studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten strijden opnieuw voor...
6: De Campus Cup.
2: Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop.
0: De Campus Cup. Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Het is 4 uur, goedemiddag.
7: VRT Nieuws.
8: Met Lotte Anneke.
9: Frankrijk wil illegale raves strenger aanpakken. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd bij zijn bezoek aan het illegaal dansfeest op het oud militair domein in Bourges. Dat is vrijdagavond begonnen. Op een bepaald moment waren er 40.000 aanwezigen. De minister wil nu iedereen die het feest nog verlaat beboeten omdat ze een militair domein hebben betreden en omdat ze hebben deelgenomen aan een illegale bijeenkomst. De hulpdiensten hadden eerder ook al hun bezorgdheden geuit, want op het oud militair domein kon nog niet ontplofte munitie liggen. De bromfietser die gisteren is gestorven bij een verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen is een jongen van 17 uit Evergem, dat zegt het parket. De jongen werd aangereden door een vrachtwagen op een kruispunt. Vermoedelijk ging het om een dode hoekongeval. De bestuurder van de vrachtwagen was niet onder invloed van drugs of alcohol, zo bleek uit tests. In Turkije is een tiende slachtoffer gestorven van de schietpartij daar 2 weken geleden. In een basisschool. Het gaat om een meisje van 11. Ze overleed in het ziekenhuis. De dader van de schietpartij was een jongen van 14 die zelf ook om het leven kwam. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft KV Mechelen met 1-0 gewonnen van AA Gent. Boersma maakte het enige doelpunt. Gent miste een strafschop. Voor Mechelen is het de eerste zege in de playoffs. En dat betekent ook dat Mechelen over Gent naar plek 5 springt. Bouke Boersma noemt het een belangrijke zege.
10: We wisten natuurlijk dat het vandaag eigenlijk het heel belangrijk was om deze te winnen. Om weer aan te haken en eigenlijk voor nog voorbij Gent te gaan natuurlijk. Dus voor de Europese plek is dat heel belangrijk. Dus daar zijn we heel erg blij mee.
9: Zo net is de play-off 2 match tussen Antwerp en Standaard begonnen. Het staat nog 0-0. Deze namiddag op veel plaatsen nog regen of lokaal intense buien. Er is ook kans op onweer en rukwinden, maximaal tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, daarna opnieuw kans op onweer. Maxima van 15 graden aan zee tot 20 in het centrum.
7: Hangen op zondag.
0: Robbe van Dijk.
8: We vieren de verjaardag van een held van Studio Brussel. We duiken in de kelder van Billie Eilish. Maar eerst messen werpen met Hi Hi. Welkom.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Een nummer over dolken in je hart. Klinkt toch heftig als je het zo zegt. Daggers van Hi Hi. Hey, hoe is het met jou vandaag? Valt de zondag een beetje mee? Hopelijk kan je een beetje uitrusten ook. Laat het avontuur maar aan de platen over. Dit is Sons met Surfin'.

Blinding Lights van The Weeknd. Waar is de tijd dat ik dat nummer moest aanleren aan tientallen pubers, gewapend met speelgoedxylofoons, achter mij. Gelukkig ver achter mij. Oké, een gelukkige verjaardag aan deze held van Studio Brussel, Michael Kiwanuka, eigenaar van de onweerstaanbare riff in dit nummer, Hero.

0: Kankanansi Week. We gaan de diepte in. De kelder van Billie Eilish. Daar kronkelt een baslijn en haar stem schuurt er tegenaan. Dit is Therefore I Am.
1: Life is music. Hey, it's Billie Eilish and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio Brussels.

Big Boy en Android 3000, a.k.a. Outkast, met Miss Jackson. Trippen, dat is een nationale sport in Australië, denk ik. Tim Impala is er goed in, maar ook Rufus du Sol kent het klappen van de zweep. Vanavond staan ze in de ING Arena, maar je kan nu al van jouw living een mini-ING-arenatje maken als je wil. Dit is Rufus du Sol met Inner Bloom.

welkom terug op deze wereld. Dat was Rufus du Sol met Inner Bloom. Ik zou je rustig terug kunnen laten ontwaken uit je tripje. Maar helaas, ik ga je gezicht gewoon ineens keihard op het beton van de realiteit duwen met deze indie van Franz Ferdinand, The Dark of the Matinee.

0: Harry Styles, American Girls. We zouden nog zijn met Melvin van Arsenal. Zometeen.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI. Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de Carpas met kilometer- en onderhoudshistoriek en nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be. Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
2: wegwijzer.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

Het gaat heel goed met Melvin van Arsenal. De wereldwijde ambassadrice van cultuur en mooie zaken. Dat is Rosalía. Afgelopen dinsdag kwam ze masterclass geven in de AFAS Dome in Antwerpen. Met een orkest, met een dirigente, met Belgische mode, met schilderijen, met choreografie, met flamenco en pop. Een soort 21ste eeuwse opera eigenlijk. Ze gaan ons nog decennia lang blijven verrassen, deze totaal artiesten. Hier is ze nog een keer met Tios Esunstelker. MUZIEK.

plannen. Meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die

0: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
3: Studio Brussel, live.

White Lies, Bigger Than Us. Bijna tijd voor nieuws, maar eerst gaan we nog een huis in brand steken met Talking Heads, legende en frontman van de Talking Heads, David Byrne, staat trouwens op Werchter deze zomer. Iets waar ik alvast heel benieuwd naar ben, maar eerst dus nog eens deze op je radio, Burning Down the House.

0: tickets voor de Studio Brussel Showcase met Bazaar.
1: Life is music.
0: Build my friend. Grasbop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel. Maak elk
2: droom naar de speeltuin.
0: Momenten, Max.
3: Oeh, ken je dat? Uw kleine mannen willen per se gaan schommelen en in de zandbak spelen en...
2: eten.
3: Maar jij wil niks van de koers missen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan die twee kinderen die al klaarstaan. Niet simpel.
0: Toch wel, want met VRT Max pak je de koers live mee waar je maar wil. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benji.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
0: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor moederdag.
7: En binnen een paar weken hebben wij er een schoon bloemenveld, hè?
8: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
7: Maar dank u.
0: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: promo koken.
11: Ik heb zin in...
9: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
11: Okie, taco doki.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van... De Leize, mee met het leven.
12: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
12: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
0: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel. Het is 5:00, goedemiddag.
14: VRT Nieuws.
13: Met Lotte Anneka.
15: Bergen maakt zich klaar voor een groot assizeproces. In de Waalse stad Bergen start morgen een uitzonderlijk groot assizenproces. Twee dertigers staan terecht voor het dodelijk ongeval in Strepie 4 jaar geleden. Ze reden 's morgens in op een groep carnavalisten. Er vielen 7 doden en tientallen gewonden. Het proces zal 6 à 8 weken duren en er zijn 182 burgerlijke partijen. Daarom werd de grote expohal van Bergen gedeeltelijk omgebouwd tot een assizenzaal.
16: De rechtbank van Moos kan nooit zoveel mensen in één keer samenbrengen. Ja, we hebben 600 zitplaatsen, maar daarbij moeten dan een keer de politie, al de andere mensen bijrekenen. Dus ja, dat is toch een gemiddelde van 800 à 900 mensen die hier elke dag gaan aanwezig zijn.
15: De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, wordt beschuldigd van doodslag en van poging tot doodslag, zijn passagier van schuldig verzuim. De bromfietser die gisteren is gestorven bij een verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen, is een jongen van 17 uit Evergem. De jongen werd aangereden door een vrachtwagen op een kruispunt. Vermoedelijk ging het om een dodehoeksongeval. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel, maar omdat er dit weekend opnieuw zo'n illegaal dansfeest is georganiseerd, komt alles in een stroomversnelling. Twee activisten van de hulpvloot voor Gaza moeten 2 dagen langer in de cel blijven. Dat heeft de rechtbank in Israël beslist. De twee zijn in de buurt van het Griekse eiland Kreta opgepakt. Volgens Israël zijn ze betrokken bij een organisatie die banden zou hebben met de Palestijnse militie Hamas. Het gaat om een Braziliaan en een Spaanse Palestijn. Spanje noemt de arrestatie illegaal en vraagt opnieuw om de Spanjaard onmiddellijk vrij te laten. En in de play-off 2 van het voetbal is de wedstrijd tussen Antwerp en Standaar halfweg. Bij de rust staat het 0-3 voor Standaar. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de wielerronde van Romandie gewonnen. De wereldkampioen was ook in de slotrit de beste. Hij won een sprint bergop van de Duitser Lipovits en pakte zo zijn 4e ritzege deze week. En de Rolling Stones brengen op 10 juli een nieuw album uit. Dat wordt het 25e album van de Engelse rockgroep. Frontman Mick Jagger zal bijna 83 jaar zijn als het nieuwe album in de zomer uitkomt. Vanavond nog kans op felle regen of onweersbuien in het westen en het centrum. Daarna overwegend droog, minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog, vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser en vanaf woensdag wordt het droger.
0: Hangen op zondag. Robbe van Dijk.
13: Hey, goedemiddag. Ik heb een perfecte hotshot voor jou en een paar hele goede rockplaten. Te beginnen met deze van Queens of the Stone Age. Welkom.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: exit bij Studio Brussel. Heb je nog geen ticket gewonnen? Begin opnieuw. Blijf luisteren om kans te maken.
1: Luister dinsdag en win de allerlaatste.

Queens of the Stone Age, I Sat by the Ocean. Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Er zijn drie dingen waar ik zeker van ben in dit leven. 1. Er bestaat een handleiding om de perfect volmaakte rocksong te schrijven. 2. Er is maar één exemplaar van die handleiding. En 3. Die handleiding ligt op het nachtkastje van Dave Grohl. Hoe verklaar je anders alweer dit perfect volmaakte rocknummer van Foo Fighters? Het is onze hotshot. Hoe kon het ook anders? En het heet Window. De beste muziek hoor je eerst op Studio.

0: Daft Punk, Around the World. Zijn er eigenlijk mensen die naar Studio Brussel luisteren van Around the World, buiten Vlaanderen? Laat maar weten, we doen een wedstrijdje om ter verst.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
6: Studio Brussel.

Oula van de Cooks. Shout-out naar onze buitenlandse luisteraars Elke in Grenoble, Sophie in Parijs. En Jean-Marc kaapt voorlopig de hoofdprijs weg als het om afstand gaat, want hij luistert vanuit Panama. Ja, dat is ver, hè. Nu waar je ook zit op deze wereld, er is nooit genoeg jungle hier. Nooit genoeg. En ik ben heel blij dat ik ze nog eens mag draaien. Dus ik ben blij, jij ook. Dit is Carry On.

0: Why'd You Only Call Me When You're High, Arctic Monkeys.
1: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.
2: Yo, Bazaar hier. Wij zijn blij om ons nieuwe album Exit te kunnen spelen voor jullie. Exclusief op een Studio Brussel Showcase.
0: Volgende week, dinsdag, is het D-Day. Want dan komt Bazaar dus die exclusieve showcase geven hier op Studio Brussel. Ze komen hun allernieuwste plaat Exit voorstellen. Enkel de Happy Few zal erbij kunnen zijn. Maar als jij voorlopig nog tot de Sad Few behoort die daar niet zullen bij zijn, heb je nog één allerlaatste kans. Ik zeg het opnieuw, volgende week, dinsdag, is D-Day. Want dan geven we dus het allerlaatste ticket weg voor die showcase. Dus ja, luisteren hè. Dinsdag. Veel geluk.
3: Dit nummer gaat over de afgelopen maanden, jaren. Er wordt een nieuwe single. Dit nummer heet Begin Opnieuw.

Angèle en Justice, What You Want. Daarstraks heb ik gezegd dat er een handleiding bestaat voor het perfecte rocknummer, dat er maar één exemplaar van bestaat en dat het exemplaar op het nachtkastje van Dave Grohl ligt. Maar wie heeft die handleiding geschreven? Dat blijft een mysterie, maar misschien wel Robert Plant van Led Zeppelin. Dit is Whole Lotta Love.

0: Rock it up, rock it up.
1: Café Beyoncé, ik weet het. Dit is hangen op zondag. We doen het rustig aan en zo. Maar de komende 3 minuten doen we even dansen op zondag. Met Positive van Jamback.

Mumford & Sons, I Will Wait. Ik heb er nog eentje voor het nieuws van 6. De perfecte opwarmer voor Vuurland trouwens. Dat komt er straks aan. Hey, het is zondagavond en de muziek is goed. Morgen weer werken, dus geniet nu. Dit is I Need My Girl van The National. Ciao.

0: Check die beelden van die sneeuw in Gaza.
1: Ja, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Doe de AI-check in de app van VRT Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Goedenavond, het is 6 uur.
7: VRT Nieuws
6: met Lotte Anneke.
8: Bergen maakt zich klaar voor een groot assisenproces. In de Waalse stad Bergen start morgen een uitzonderlijk groot assisenproces. Twee dertigers staan terecht voor het dodelijk ongeval in Strepie 4 jaar geleden. Ze reden 's morgens in op een groep carnavalisten. Er vielen 7 doden en tientallen gewonden. Het proces zal 6 à 8 weken duren en er zijn 182 burgerlijke partijen. Daarom werd de grote expohal van Bergen gedeeltelijk omgebouwd tot een assisenzaal.
9: De rechtbank van Moos kan nooit zoveel mensen in één keer samenbrengen. Ja, we hebben 600 zitplaatsen, maar daarbij moeten dan een keer de politie, al de andere mensen bijrekenen. Dus ja, dat is toch een gemiddelde van 800 à 900 mensen die hier elke dag gaan aanwezig zijn.
8: De bestuurder die het ongeval veroorzaakte wordt beschuldigd van doodslag en van poging tot doodslag, zijn passagier van schuldig verzuim. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Er ligt daarover al sinds eind maart een wetsvoorstel op tafel, maar omdat er dit weekend opnieuw zo'n illegaal dansfeest is georganiseerd, komt alles in een stroomversnelling. Steven de Kranen kent de laatste stand van zaken over het illegaal dansfeest.
10: Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging, 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van €30.000 kunnen krijgen.
8: In play-off 2 van het voetbal heeft Standaard met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zegewipt Standaard in de stand over Antwerp, Charleroi, Genk en Westerlo naar de leiding in de Euro Playoffs. Westerlo en Genk tellen evenveel punten. Eerder op de dag won KV Mechelen van AA Gent in play-off 1. Het werd 1-0. In het hockey bij de mannen heeft de Gentse club Gantoise de beker van België gewonnen. In de finale klopte het Woluwe met 12-5. Voor Alexander Hendricks van Gantoise is het de eerste keer dat hij de Belgische beker wint.
11: Ja, een prijs blijft een prijs natuurlijk. Ik denk deze nog niet had gewonnen, ook niet. Vorig jaar verliezen we de finale van Oré. Maar het is leuk aan een pakket. Het is natuurlijk niet een EHL of een competitie, maar het blijft toch wel een aparte competitie waar toch veel eerste divisieclubs aan meedoen. Dus een prijspakket is altijd leuk.
8: Eerder op de dag won de vrouwenploeg van Gantoise ook al hun bekerfinale. En in het wielrennen heeft Arnaud Delis de sprint in de Famine Ardennes Classic gewonnen. Het is zijn eerste zege van het seizoen. Hij wint de Ardennenkoers voor de 3e keer in 4 jaar tijd. Vanavond nog kans op felle regen of onweersbuien in het westen en het centrum. Daarna overwegend droog, minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw kans op regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger.
5: Studio Brussel. Vuurland.
2: Joris Brijs.
12: Vrienden van de warme muziek, goedenavond en welkom in Vuurland. De allereerste van mei. Nog een maand en Zach Bryan komt naar Eindhoven in Nederland. Daar gaan veel Belgen ook naartoe. Ik speel hem zo meteen nog eens voor jou in Vuurland. En Villagers is er ook graag bij op zondagavond. Dit is Nothing Arrived.
2: Je luistert naar Studio Brussel.

Arrived van Villagers. Nu dinsdag is het al 7 jaar geleden dat onze collega en vriend Christophe Lambrecht, onze nonkel, overleed. In de allereerste maanden van Vuurland in 2019 op Studio Brussel stuurde Christophe regelmatig nummers door waarvan hij dacht dat ze perfect in Vuurland zouden passen. Het waren echt waar keer op keer perfecte suggesties. Ik heb ze ook veel gebruikt, maar deze zal bij mij altijd blijven hangen en zal me altijd aan Christophe doen denken. Choir of Young Believers van Hollow.

0: with your swim top still wear.
1: Plastic Cigarette van Zach Bryan. Op 9 juni, over een maand, staat hij voor bijna 40.000 mensen te spelen in Eindhoven. Ik zal er een van zijn, dus heel misschien tot daar in Nederland. Dit is Faye Webster, vorig jaar op Rock Werchter gezien, toen nog onbekend voor mij en daar heeft ze mij vrijwel meteen overtuigd. Ze is trouwens samen met Daniel van Turnstile, dus muziek is daar thuis de liefdestaal. In a good way is dit van Faye Webster.

0: Laat je slaap-DNA meten bij SleepLife. En kies met ErgoSleep voor een bedbodem en matras afgestemd op jouw lichaam. SleepLife. SleepLife. Voelbaar beter slapen.
1: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, ik ben een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
3: Slim naar Antwerpen presenteert
4: De Wegwijzer.
3: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
5: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
3: Plan je route, met Slim naar Antwerpen.
6: Vuurland.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.

Hotel in Memphis van Half Moon Run. Ik mag je nu trakteren op twee jarige vuurlandfavorieten, Justin Vernon en Mac DeMarco. Ze delen hun verjaardag op 30 mei eerder deze week. Dus nu ook back-to-back in vuurland. Justin Vernon heeft met Bon Iver trouwens een nieuwe liveplaat gereleased. Met daarop de beste versies van een paar jaar aan liveshows. Vanop het Pitchfork Music Festival in 2023 is dit Hey

All of Our Yesterdays van Mac DeMarco. Begin september speelt hij in OLT Rivierenaf in Antwerpen. Hopelijk is dat nog even zwoel als dit nummer van Liam Bridges. Dit is een zwoele zomeravond verpakt in muziekvorm.

Babylon van Tamino. Goedenavond, dit is nog altijd Vuurland. Fijn dat je luistert. Over een maandje op 2 juni gaan de deuren van Vorst Nationaal open voor Big Thief. Dat is de band van Adrian Lenker. Grote fan van Big Thief, maar als je Adrian Lenker ooit solo gezien hebt, dan ligt je hart misschien nog meer bij haar soloproject. Dat is bij mij het geval. Dit is Ruined.

This Empty Northern Hemisphere van Gregory Alan Isakov. Hier hebben we Palace, de Britse band. Ze komen nog eens langs met nieuwe muziek nu. Het nummer Kid, ook Richie Mitch en de Coal Miners is op komst.

0: Ik heb de Belgische band The Me In You eigenlijk leren kennen door Jeroen Meus. Hun muziek werd gebruikt voor de reeks Dagen zonder broer, waarin Jeroen Meus op zoek ging naar mensen die hem met troostende woorden en eigen getuigenissen door de eerste 365 dagen zonder broer konden helpen. Daarna ben ik ze blijven volgen, The Me In You, en nu is dit nummer van de band ook te horen in de intro van Dagelijkse Kost met Jeroen Meus. Bring the beat back.
1: Studio Brussel. Music.

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Life is music.
2: Studio Brussel.
4: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Frankrijk wil de regering de organisatoren van illegale raveparties strenger aanpakken. Bij zulke spontane festivals spelen DJ's muziek op verlaten terreinen. Er is vaak ook veel drugsgebruik. Het Franse wetsvoorstel daarover is klaar. Maar omdat er dit weekend opnieuw zo'n illegaal dansfeest plaatsvond, is alles in een stroomversnelling gekomen. Steven de Kranen.
5: Zo'n 600 gendarmes zijn ter plaatse, maar ze grijpen voorlopig niet in. 28 rave-deelnemers kregen al medische verzorging. 12 zijn naar een ziekenhuis gebracht en 5 ravers verkeren in levensgevaar na een overdosis drugs. En de minister wil deze onaangekondigde en niet aangegeven festivals nog harder aanpakken. Zo zouden organisatoren tot 2 jaar gevangenisstraf en een boete van €30.000 kunnen krijgen.
4: De illegale rave dit weekend op een verlaten militair domein in de stad Bourges is intussen zo goed als afgelopen. Iedereen die het terrein verlaat krijgt een fikse boete. Voor de zuidkust van Zweden is een schip onderschept dat vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens de Zweedse kustwacht voer het onder Syrische vlag en vervoerde het waarschijnlijk ook geen lading. Er zijn ook vragen over de zeewaardigheid van het schip. Rusland zet de schepen van zijn schaduwvloot in om de sancties vanwege de oorlog in Oekraïne te omzeilen. Het is al de 3e keer dat Zweden een schip uit de Russische schaduwvloot aanhoudt. Begin maart enterde het Belgisch leger ook al een olietanker van de Russische schaduwvloot. En in de Champions League, of in de Champions Playoffs beter van het voetbal, is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Bij winst kan Club over Unio naar de leiding springen. Tom Boudewijl, ze zijn een half uur aan het spelen. Hoe staat het daar?
6: 0-1, dus bij deze stand is Club Brugge de nieuwe leider. Een goal was het al redelijk vroeg. Een own goal van de basisdebutant bij Anderlecht, Mathis Angeli, op voorzet van Forbes en Trezoldi. Duwde hij de bal over de eigen doellijn. 0-1. Het is een snelle openingsfase geweest, maar ondertussen heeft het spel heel lang stilgelegen aan botsing tussen doelman Jakkers en verdediger van Anderlecht, Diarra. En beide zijn ondertussen moeten vervangen worden. Dus de match moet weer een beetje op gang komen. We voetballen 28 minuten, maar er zullen veel minuten bij komen straks op het einde van de eerste helft. En de tussenstand in het voordeel van Club Brugge 0-1.
4: Dankjewel, Tom. Eerder vanavond heeft Standaar in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaard de nieuwe leider in de Europe Playoffs. Het blijft, of het telt, wel evenveel punten als Westerlo en Genk. Vanavond nog kans op lokale en mogelijk felle regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht van 7 tot 12 graden. Morgen begint overwegend droog. Vanaf de namiddag opnieuw regen en onweersbuien. Maxima morgen tot 20 graden. Dinsdag nog regen en frisser. Vanaf woensdag wordt het droger. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Studio Brussel. Brussel.
3: Joris Brijs.
7: Opnieuw welkom in Vuurland. Je hoort hier dit uur 3 nummers van Olivia Dean voorbij komen. Ze komt volgende week vrijdag naar Vorst voor de show met de meest gegeerde tickets van het jaar. Iedereen wil het fenomeen Olivia Dean zien. Maar hoe ze plots zo'n grote ster werd, vertel ik je straks in Vuurland. Goedenavond.
3: Je luistert naar Studio Brussel.

Times Was van Hearse. Het is nog vroeg, maar ik wil je toch al een artiest van op de line-up van Rock Werchter tippen. Ethel Kane speelt er op zondag en je gaat meteen horen waarom ze haar net op die dag gezet hebben en waarom ze ook hier zo goed tot haar recht komt op zondagavond. Het is om even bij te verdwalen, te verdwijnen in gedachten. Ze haalt haar schoonheid uit al het verdriet dat ze al gevoeld heeft in het leven. Dit is Dust Bowl van Ethel Kane.

Kansas van Whitney. Lucy Dacus maakt deel uit van de indie superband Boy Genius, samen met Phoebe Bridgers en Julian Baker. En wat ze solo maakt, ligt in dezelfde lijn. Dit is More Than Friends.

If I Had Eyes van Jack Johnson. Volgende vrijdag staat Olivia Dean in Vorst Nationaal voor misschien wel het concert van het jaar. Het verhaal van Olivia Dean is eigenlijk echt geschift. Olivia Dean groeit op in Oost-Londen in een gezin vol muziekliefhebbers. Al op jonge leeftijd weet ze dat ze later muziek wil maken. Ze bouwt haar carrière ook stap voor stap op. Zo belandt ze op de Brit School, waar op dat moment ook Ray en Lola Young rondlopen. Maar buiten die school werkt ze verder aan haar muziekcarrière met open mic nights, kleine shows in Londen en straatoptreden zelfs. Op haar graduation concert valt ze op bij een manager. Niet veel later gaat ze als backing vocalist mee op tour met Rudy Mantle. En met haar debuutplaat Messi in 2023 valt plots alles samen. Top 5 in de UK, ook BBC Introducing Artist of the Year. Maar 3 jaar later zet ze met het album The Art of Loving echte stap naar absolute wereldster. Ze wint plots Brit Awards, een Grammy en de Mercury Prize. Met muziek die dus iedereen aanspreekt. Ik ga je 3 nummers cadeau doen van het fenomeen Olivia Dean. Nu, I've Seen It.

Nice to Each Other van Olivia Dean. Dat is misschien voor mij nog altijd het beste nummer van op The Art of Loving. Nog eentje om het af te leren. Baby Steps, Olivia Dean.

Dat waren er dus drie van Olivia Dean. Als je komende vrijdag trouwens naar Vorst gaat voor haar concert, besef echt dat je geluk hebt met dat ticket. Iedereen wou er een. En geniet ervan vooral. Deze R speelde pas nog in Roma in Antwerpen. Een Française, een Parisienne. Dit is Dans la Plaine.

0: ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook de zonnebloemzaadjes voor Moederdag.
3: En binnen een paar weken hebben wij hier een schoon bloemenveld, hè?
4: Maar we hebben nu al een bloemetje voor onze liefste mama. Alsjeblieft.
3: Maar dank u.
2: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer lente. Met deze week gratis zonnebloemzaadjes. Wij zijn Libelle.
5: Studio.
6: Studio.
5: Brussel.
6: Vuurland.

0: Nothing's Gonna Hurt You Baby van Cigarettes After Sex. Na 8 jaar stond de legende Paul Simon nog eens in een zaal in ons land. In de Bozaar in Brussel speelde de intussen 85-jarige Paul Simon een geweldige set. Een van de recentere nummers krijg je nu in Vuurland, deze mooie Darling Lorraine uit 2018.
1: The

Darling Lorraine van Paul Simon. Royal Otis is klaar om iedereen in te pakken op de zomerfestivals. Daar hebben ze een lange lijst aan zomernummers voor klaar liggen. Maar verwacht je zeker ook aan nieuwe muziek van de band, zoals deze Sweet Hallelujah.

0: is iets voor acht en je weet wat dat dan betekent. Paolo Nutini is onze vaste afsluiter in Vuurland. Al jaren met Writer. Bedankt om erbij te zijn vanavond. So good luck, thank you and good night.
1: Studio Brussel. Hey, this is Paolo Nutini and you're listening to the end song Vuurland. This is Writer. Thanks for listening. Life is music.

0: De slimste studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten strijden opnieuw voor...
1: De Campus Cup. Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop.
0: De Campus Cup. Van maandag tot donderdag op VRT Canvas en op VRT Max.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
3: Studio Brussel.
4: 8 uur, Neil, goedenavond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Iraanse staatsmedia hebben meer details vrijgegeven over het vredesplan dat de regering via Pakistan aan de Verenigde Staten heeft overgemaakt. Het gaat om een 14-puntenplan dat volgens Iran tot een duurzame vrede kan leiden in de regio. Zo zou het tijdelijk staakt het vuren binnen de 30 dagen tot een einde van de oorlog moeten leiden. De straat van Hormuz wordt door Iran terug volledig opengesteld als de Verenigde Staten de blokkades van Iraanse havens stopzetten. Duidelijke beloftes over het nucleaire programma zouden niet gedaan worden. Eerder vandaag zei president Trump het plan te willen bestuderen. Iraanse staatsmedia melden zo net dat de Verenigde Staten ook al geantwoord zouden hebben vanavond. En dat dit antwoord door de Iraanse regering nu onderzocht wordt. In Luik is vandaag de synagoge weer opengegaan die in maart het doelwit was van een aanslag. Onbekenden hadden toen 's nachts een bom doen afgaan in het portaal. Er vielen geen gewonden, maar er was wel heel wat schade. De aanslag werd achteraf opgeëist door een onbekende terreurgroep die vermoedelijk werd aangestuurd vanuit het Midden-Oosten. Bij de heropening vandaag waren onder meer de ambassadeurs van Israël en de Verenigde Staten aanwezig en ook vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen. Uitlijk. Naar de titelstrijd in het voetbal dan, want in play-off 1 is Club Brugge op bezoek bij Anderlecht. Met een overwinning kan Club over Union naar de leidersplaats springen. Tom Boudweel, hoe staat het daar in de tweede helft?
5: Het ziet er heel goed uit voor Club Brugge, want net 2 doelpunten net voor het uur. In 2 minuten eerst de Forbes met de 0-2 en dan de 0-3 meteen daarna van Christos Tsolis. Club Brugge had al snel gescoord, een own goal van Angeli, de nieuwe Anderlecht centrale verdediger. 0-1 in een spectaculaire openingsfase, maar dan viel het wat stil door een botsing tussen Jakkers en Diarra, allebei vervangen, en Anderlecht opende dan sterk helemaal naar het einde en drukte Club Brugge weg, en dat was ook zo in het begin van de tweede helft, maar dan Club Brugge op de counter, eerst Forbes en dan Tsolis, en zo Club na ruim een uur 0-3 voor.
4: Dankjewel Tom. Eerder vanavond heeft Standaard in play-off 2 met 0-5 gewonnen op Antwerp. Dankzij de zege is Standaard de nieuwe leider in de Europe Playoffs. Het telt wel evenveel punten als Westerlo en Genk. En op dit ogenblik speelt Dender tegen La Louvière. Dat is dan weer in de degradatie playoffs. Daar staat het 2-1 voor Dender. Dender moet wel al zeker de barragewedstrijden om het behoud nog spelen. Vanavond nog kans op lokale regen of onweersbuien. Daarna overwegend droog. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen begint droog. Vanaf de namiddag opnieuw buien. En dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Studio Brussel.

0: keuzevragen over hun eigen opleiding.
1: Ja, een beetje stress.
2: Ja?
0: Een blokronde.
2: De dode zeerollen. Zegt het jullie iets?
3: Nee.
0: Een mondeling examen.
4: Ik ben hier voor sfeer en gezelligheid.
2: Heeft er iemand zich voorbereid van jullie?
4: Nee.
0: En een spannend groepswerk.
5: Ja, tof hè.

0: met Jeroen de Lodder.
1: Je begint met een remix die bijna voelt als een cover. En het bekendste stuk uit het refrein zit er dan nog niet eens in. Het is een fenomenale versie van David Bowie, Starman. Welkom bij de Vibe voor de Laidback Tribe.
0: Dit is de Lodder Laidback.

0: allerbeste remix die ik ken. Omdat het iets helemaal anders maakt van het origineel. Gebaseerd op Starman van David Bowie. Met de stem van Bowie natuurlijk. De remix is van Bus Crush. Welkom bij deze aflevering van De Lodder Laid Back. Elke zondagavond op Studio Brussel. En altijd via VRT Max.
1: Is something fundamental for anyone that wants to

een Kameroener die zijn creatieve inspiratie piek beleefde in Brussel. Van Kameroen ging hij studeren in Parijs en na zijn studies daar kwam hij door naar Brussel, waar hij een jaar of zeven heeft gewoond en opgetreden en veel muziek gemaakt. Manu Dibango, zijn grote hit is Sol Makossa, maar hier in de Lodder Laid Back kies ik voor jou een nummer dat ik op de radio heb horen voorbij komen tijdens mijn jongste trip op Ibiza. Daar kennen ze hem ook, Manu Dibango.

life.

vibe, vibe.

Fire.

dran vorbei.

van alles wat je hoort komt op mijn Instagram Jeroen de Lodder. En lees je natuurlijk ook op VRT Max. En daar via VRT Max kan je ook 20 andere laidback sets van mij beluisteren. Dan zet je die op wanneer je er zin in hebt. Of misschien wanneer je er nood aan hebt. Als je het even niet al te druk moet hebben in en rond je hoofd bijvoorbeeld. Dit is Collectief Turmstrasse, Last Day. In de versie van David August.

Cecilia Angeles met Climax. Nog een minuut of 10 in deze aflevering en daarin hoor jij 1 nummer. De laatste is de langste, niet helemaal, want die climax van daarnet is 11 minuten en deze Constancy doet het op 10 minuten. Death on the Balcony.

0: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
1: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Bestel nu en krijg 20% korting op kasten, werkbladen en toestellen. Open 1 mei.
3: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
4: Studio Brussel, live.

0: Rotter.
1: Constancy van Death on the Balcony. Dankjewel om te luisteren. Meer De Lodder Laidback. Lees en luister je

0: De komende nacht gaat de Antwerpse pre-metrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. De tunnel verbindt het centrum van de stad met Linkeroever en verder door het Waasland. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van. Voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt, zoals pendelbussen, veerboten over de Schelde en treinen die nu rijden van en naar het heropende station Linkeroever. Nog een hele tijd zullen reizigers begeleid worden om het juiste vervoersmiddel voor hun traject te kiezen, zegt Frederik Withok van de Lijn.
1: De folder is op 450.000 exemplaren verspreid. Blijkt bij de mensen toch binnengekomen te zijn, letterlijk en figuurlijk. Er blijft de begeleiding tot en met juli. Er gaan stewards aanwezig zijn aan het Frederik van Edeplein en aan Opera. Dat is een groep gemotiveerde mensen die duidelijk herkenbaar zal wegwijs maken en de mensen zal helpen waar nodig.
0: Op een cruiseschip dat vanuit Argentinië in Zuid-Amerika op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het hantavirus. Dat virus wordt verspreid door knaagdieren en kan ernstige ademhalingsproblemen en interne bloedingen veroorzaken. In totaal zijn voorlopig al 6 passagiers ziek geworden. 3 van hen zijn dus gestorven, een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. Daardoor wipt Club over kampioen Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
2: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
0: En er is op dit ogenblik nog 1 wedstrijd aan de gang. In de degradatie-play-offs staat het tussen Dender en La Louvière 2-1. Die match is wel bijna gedaan. Dender is al zeker van de barrages om het behoud. En na een maand pauze is het Formule 1-seizoen hervat met de grote prijs van Miami in de Verenigde Staten. De Italiaan Kimi Antonelli won er zo net voor Mercedes zijn 3de grote prijs van het seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2de in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3de. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vanavond nog kans op lokale regen- of onweersbuien. Daarna overwegend droog, minima van 8 rond 10 graden. Morgen begint droog, vanaf de namiddag opnieuw buien en dan tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Studio Brussel.

0: Jeroen de Lodder.
1: Belgische laid-back muziek van Stavros, van Deus en de Mackenzie. Maar ook een chill nummer uit Pakistan, dat is geremixed door Massive Attack. Er is muziek uit Denemarken, de UK en Australië. Waar ze ook vandaan komen, ze brengen jou allemaal in de vibe voor de laid-back tribe. Welkom.
0: Dit is de Lodder Laid-back.
2: Studio Brussel.

welkom. Het doet me plezier dat je erbij bent in deze aflevering van De Lodder Laidback. Een uur zonder druk en zonder drukte. Met een selectie van de chille, kalme, warme platen uit mijn collectie. Dit trio komt uit Australië, maar ze heten All India Radio. Ik heb ze leren kennen in Spanje. All India Radio, Ghost Song.

luistert naar De Lodder Laid Back. Elke zondagavond op Studio Brussel en altijd overal via VRT Max. En nu ga je drie Belgische artiesten tegelijk horen. Een nummer van Deus, dat is geremixed door de gasten van Stavros. En aan die remix heb ik zelf dan nog een beetje zitten knippen en plakken. Nothing Really Ends.

Sunshine In van Jaimetta Rose en Voices of Creation. In het laatste deel van deze The Lodder Laidback deel ik met jou een Balearic nummer van Paul McCartney. Maar je hoort de stem van de Beatle niet. Het is instrumentaal dus. En je hoort ook nog een heerlijke, trage Massive Attack remix van Nusrat Fateh Ali Khan. Hij was zanger uit Pakistan. Dat en nog andere goede rustige nummers na dit Belgisch Afterclub monument. Higher in the Sky.

Last Must, geremixed door Massive Attack. De volledige playlist vind je op mijn Instagram en op VRT Max. Dit is Lex Music, In Between Stage. En daarna Paul McCartney zonder zijn stem. Een nummer dat hij schreef voor een tekenfilm die er nooit is gekomen en waar hij dus zelf ook niet op meezingt. Sunshine Sometimes.

0: Mulder.
1: Baltimore to Fair Play van de KLF. En daarvoor een instrumentaal nummer van Paul McCartney. De hele playlist en al mijn andere shows lees en luister je via VRT Max.
0: De Lodder. Laidback.

0: Brexit bij Studio Brussel. Heb je nog geen ticket gewonnen? Begin opnieuw. Blijf luisteren om kans te maken.
1: Luister dinsdag en win de allerlaatste tickets voor de Studio Brussel Showcase met Bazaar.
0: Life is music.
2: Wow, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
3: Ja, check die beelden van die sneeuw in Gaza.
2: Huh?
3: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
4: Onwaar.
3: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
2: Ah, serieus?
3: Doe de AI-check in de app van 14 Nieuws. En test meteen hoe goed jij nep van echt kan onderscheiden. 14 Nieuws, helemaal helder.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Life is music.
5: Studio Brussel.
7: 10 uur, een heel goede avond, 14 Nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan, dat vanuit Argentinië op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het Hantavirus. Wim Schepens, wat weten we al?
8: Wel, er zouden 6 mensen ziek geworden zijn aan boord. Bij 1 van hen is het Hantavirus aangetroffen. Omdat ze alle 6 min of meer dezelfde symptomen hadden, wordt er vermoed dat ze allemaal besmet waren met het virus. Nu, besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen...

0: urine van knaagdieren, maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
1: Bedankt, Wim. Komende nacht gaat de Antwerpse pre-metrotunnel voor 11 maanden dicht voor een grondige renovatie. Duizenden scholieren en pendelaars maken er dagelijks gebruik van en voor hen zijn nu alternatieven uitgewerkt. Dat zegt Frederik Wittok van vervoersmaatschappij De Lijn.
2: Ruggengraat van die alternatieven is de P5 pendelbus tussen Frederik van Eeden en Opera. Alles samen gaat dat ongeveer 45 minuten duren, heen en terug. En er is om de 7,5 minuten in de spits een bus. Daarnaast is er het veer, de wandel- en fietswegen en kan u ook gebruik maken van de trein op het nieuwe station Linkeroever.
1: In het zuiden van Marokko zijn 2 Amerikaanse militairen vermist geraakt tijdens een internationale militaire oefening. De Verenigde Staten, Marokko en andere Afrikaanse landen hebben een reddingsoperatie gestart. Wat er precies is misgelopen is nog niet duidelijk. De Verenigde Staten houden elk jaar een grote militaire oefening in Afrika met verschillende partnerlanden uit de NAVO en Afrika. Er is een nieuwe leider in het voetbal. In play-off 1 heeft Club Brugge met 1-3 gewonnen op het veld van Anderlecht. En daardoor wipt Club over Union naar de eerste plaats. Tom Boudeweel met het verslag.
3: 15 op 18 voor Club Brugge en voor het eerst aan de leiding in de stand. Club maakte het verschil net voor het uur toen Forbes en Soli scoorden in 3 minuten. Van 0-1 ging het naar 0-3. De bezoekers hadden het op dat moment moeilijk met een gretige thuisploeg. Maar na deze dubbele opdoffer was de wedstrijd gespeeld. Ondanks het sprankeltje hoop nog bij de goal van Svetkovic. Anderlecht speelde zeker geen slechte wedstrijd. Ondanks de vroege own goal van basisdebutant Angeli. Maar Paars-Wit kon zijn enthousiasme niet omzetten in grote kansen. Club liet dan weer na om er een monsterscore van te maken. Maar het gaat wel als leider naar het einde van deze play-offs.
1: En ondanks die veroverde leidersplaats ziet de aanvoerder van Club, Hans van Aken, toch nog 1 groot werkpunt voor zijn club.
4: Ik denk dat we de laatste 10 minuten veel beter moeten managen die wedstrijd. Natuurlijk moet je na 80 minuten 0-5 voorstaan. Je krijgt bij 0-3 nog 2 open kansen met Christos en Romeo. Je moet gewoon afmaken, want nu zie je dat je in de 80e minuut denk ik die goal tegenkrijgt en dat toch een beetje nerveus wordt. Dat was totaal niet nodig.
1: Nog in het voetbal heeft Dender met 2-1 gewonnen van La Louvière in de degradatieplay-offs. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft in zijn Mercedes de grote prijs Formule 1 van Miami in de Verenigde Staten gewonnen. Zijn 3de al dit seizoen. Wereldkampioen Norris werd 2de in zijn McLaren en zijn ploegmaat Piastri 3de. Kimi Antonelli verstevigt zijn leiding in de WK-tussenstand. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Tegen de ochtend is er kans op nevel of mist. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral in de namiddag kans op buien. Wel zacht tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

only through dimes and cents to those with a street light.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Op een Nederlands cruiseschip dat vanuit Argentinië in Zuid-Amerika op weg was naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika, zijn 3 passagiers gestorven, vermoedelijk omdat ze besmet waren met het Hantavirus. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt aan onze collega's van de NOS dat beide doden een Nederlands echtpaar is. Dat Hantavirus wordt verspreid door knaagdieren en kan ernstige ademhalingsproblemen en interne bloedingen veroorzaken. In totaal zijn 6 passagiers ziek geworden, 3 van hen zijn dus gestorven. 1 van de zieken is in kritieke toestand overgevlogen naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De Duitse bondskanselier Merz minimaliseert de spanningen tussen hem en de Amerikaanse president Trump. Merz sprak erover vanavond in een televisieinterview met de Duitse publieke omroep ARD. Trump had de voorbije weken felle kritiek op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook aan dat nog dit jaar zal gestart worden met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen.

0: willen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. Ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zegt Merz.
1: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen eine andere Meinung hat als wir, aber das ändert nichts daran, dass meine Überzeugung bleibt, dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Europa und Amerika den Weg gemeinsam gehen.
0: In de Royersluis in Antwerpen is de berging van de Sola Gracia vanavond succesvol afgerond. Het schip zonk half april. De voorbije dagen werd de lading uit het schip gehaald, zodat vandaag bij laagtij dat schip uit het water kon gehesen worden door de bergingsmaatschappij. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal. Het won vanavond met 1-3 bij Anderlecht en springt daardoor over Union naar de eerste plaats. Carlos Forbes was een van de doelpuntenmakers. Er zijn nog 4 wedstrijden, 3 thuismatchen voor Club. Forbes weet wat Club nu moet doen om kampioen te spelen.
2: It means that we just have to keep going like this and win every single game and to become champions. Yeah, now we're going to have the fans behind us and I think it's going to give us a big push.
0: Anderlecht strijdt ondanks 3 nederlagen op rij nog om Europees voetbal. De komende weken worden belangrijk, zegt verdediger Marco Cana.
3: We spelen zondag tegen Gent. Voor die 4e plek blijft ook een doel. Europees voetbal is superbelangrijk voor de club. Dus ja, de komende dagen, weken worden superbelangrijk. En we zullen snel onze lessen moeten leren om klaar te zijn. Voor mij het is heel simpel. Anderlecht zijn, dan moet je altijd gaan voor de winst. Eerlijk gezegd, dus Gent, Brugge, Union, moet je altijd gaan voor de winst.
0: En in Italië is de kampioen ondertussen wel al bekend. Dat is Inter Milan. Na een 2-0 zege vanavond tegen Parma. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, wel zacht tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleid de Korte. De Amerikaanse president Trump zegt vanavond dat er positief overleg is geweest met Iran. Aanleiding is het vredesvoorstel dat Iran eerder had overgemaakt aan de VS. Over het 14-puntenplan zijn zondag meer details vrijgegeven. Wat Trump nu precies positief vindt en waar er nog knelpunten zouden zitten, is voorlopig niet duidelijk. Ondertussen zegt Trump ook dat de Amerikaanse marine vanaf maandag schepen die vastzitten door de blokkade van de straat van Hormuz zal begeleiden richting hun bestemming. De Duitse bondskanselier Merz minimaliseert ondertussen de spanningen tussen hem en de Amerikaanse president Trump. Trump had de voorbije weken felle kritiek op de houding van Duitsland en Merz in het conflict met Iran. Vrijdag kondigde Trump ook nog aan dit jaar te starten met het terughalen van 5000 militairen uit Duitsland. We moeten aanvaarden dat we van mening verschillen, maar voor mij blijven de Amerikanen een van onze belangrijkste bondgenoten, binnen de NAVO zelfs de belangrijkste. En ik ben ervan overtuigd dat we samen dezelfde weg blijven bewandelen, zei Merz op de Duitse zender ARD vanavond.
2: Ik moet accepteren dat de Amerikaanse president zu diesen Themen een andere mening had als wir, maar dat ändert niets daaraan dat mijn overtuiging blijft. Dass die Amerikaner für uns wichtige Partner sind, die wichtigsten im nordatlantischen Bündnis und dass wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass Europa und Amerika den Weg gemeinsam gehen.
1: Vanavond rijden voorlopig de laatste trams door de Premetro-tunnel tussen het Antwerpse stadscentrum en Linkeroever. De tunnel onder de Schelde gaat vanaf vannacht 11 maanden dicht voor grondige en noodzakelijke renovatiewerken.

0: Antwerps scheep van mobiliteit, Koen Kennis, is ervan overtuigd dat de alternatieven in het minder hinderplan, waar een jaar aan is gewerkt, zullen werken.
1: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie WHO laat de vermoedelijke uitbraak met het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip onderzoeken. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 passagiers zijn ondertussen gestorven. Uitleg door Wim Schepens.
2: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4e is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
0: Buitenlandse Zaken in Nederland bevestigt dat bij de 3 doden er zeker 2 Nederlanders zijn. Het schip was onderweg van Ushuaia in Argentinië richting de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Club Brugge is de nieuwe leider in het voetbal na de 1-3 winst bij Anderlecht vanavond. Clubcoach Ivan Leko is trots op zijn spelers. Zegt hij.
3: Mainly feeling is very proud of my team, of my boys, of everything what we are doing. It's pressure every day and you are chasing. You cannot allow yourself misstep. Football is very dynamic. Today is like this and then from tomorrow is new day.
0: Club heeft nu een puntje voorsprong op Union. Anderlecht staat 4e. En in het Italiaanse voetbal is de landskampioen wel al bekend. Internazionale uit Milaan heeft er voor de 21ste keer in de geschiedenis de Scudetto gewonnen. Zo wordt de landstitel in Italië genoemd. Inter versloeg in eigen huis vanavond Parma met 2-0 en is op 3 speeldagen van het einde zeker van het kampioenschap. Vannacht overwegend droog, al blijft een lokale bui mogelijk bij zo'n 10 graden. Maandag wisselvallig en grijs, met vooral na de middag kans op bui. Wel opnieuw zacht, tot 20 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Krijg als zelfstandige bij NN de juiste antwoorden voor je gewaarborgd inkomen. Check nn.be of vraag ernaar bij je makelaar. NN, verzekeren en beleggen.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur. Goedenacht, de VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen uit de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld, vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. Trump liet ook nog weten dat er de voorbije avond constructieve gesprekken zijn geweest met Iran over het Iraanse vredesvoorstel. De Wereldgezondheidsorganisatie van de VN is een onderzoek gestart naar de hantavirusbesmettingen op een Nederlands cruiseschip in de Atlantische Oceaan. 6 mensen zijn ziek geworden aan boord, 3 van hen zijn intussen overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
2: Besmettingen met het hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
1: De Nederlandse overheid heeft bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. De premetrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden.

0: tunnel blijft 11 maanden dicht. En dat zal onder meer een grote impact hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
1: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in elkaar geslagen en hebben samen toch een serieus minder hinderplan opgetuigd. We hebben dat dan massaal gecommuniceerd. Dus het is nu even afwachten. Ik neem aan dat in het begin nog een aantal mensen toch even de weg kwijt zullen zijn, maar dat heel snel ook zij terug weten van dit is de beste manier voor mij om over te steken.
0: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Anderlecht gewonnen met 1-3. Door die overwinning staat Club in het klassement voorlopig aan de leiding. Een belangrijke overwinning dus, vond ook Brugge-speler Christos Tsolis.
2: The most important is the team effort and that we got the 3 points and now we are top of the league. We have to keep our position there for the last 4 games. Now it's in our hands.
0: Club heeft nu een punt voorsprong op Union. Anderlecht staat op de 4e plaats. En dan nog het weer. Vannacht blijft het overwegend droog bij temperaturen tot 10 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend bewolkt en wisselvallig weer bij temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Knaldi.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag zal de Amerikaanse marine een operatie starten om geblokkeerde schepen in de straat van Hormuz te escorteren. Dat heeft de Amerikaanse president Trump aangekondigd. De zeestraat wordt sinds het begin van de Amerikaanse aanvallen op Iran geblokkeerd door het Iraanse regime. De straat van Hormuz is een van de belangrijkste scheepvaartroutes ter wereld. Vooral voor het transport van olie en gas uit de Golfstaten. Maar volgens Trump heeft de blokkade ook grote gevolgen voor de bemanning aan boord van de geblokkeerde schepen. Het Amerikaanse leger blokkeert de zeestraat intussen zelf ook voor een deel om druk uit te oefenen op Iran. De Nederlandse overheid heeft beslist om 2 zieke bemanningsleden te repatriëren die zich aan boord bevinden van een Nederlands cruiseschip. Op dat schip zijn verschillende opvarenden besmet geraakt met het Hantavirus. 6 mensen zijn ziek geworden, 3 van hen zijn ook overleden. Meer uitleg door Wim Schepens.
2: Besmettingen met het Hantavirus komen maar zelden voor. Je kan het alleen maar opdoen als je in contact komt met uitwerpselen of urine van knaagdieren. Maar het virus kan wel dodelijke longinfecties veroorzaken of hoge koorts die kan leiden tot orgaanfalen. Van de 6 mensen op het cruiseschip die vermoedelijk besmet waren met het Hantavirus, zijn er dus 3 gestorven. Een 4de is in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika.
1: De Nederlandse overheid heeft ook bevestigd dat bij de 3 doden 1 Nederlands koppel is. Het schip was onderweg van Argentinië naar de Kaapverdische eilanden voor de kust van Afrika. Een Spaans regeringsvliegtuig met premier Pedro Sanchez aan boord heeft onverwacht een noodlanding moeten uitvoeren in Turkije. Sanchez was met het vliegtuig op weg naar een Europese top in Armenië. Er zou aan boord een technisch probleem vastgesteld zijn, maar meer details daarover zijn er voorlopig niet. En de pre-metrotunnel tussen het stadscentrum van Antwerpen en Linkeroever is sinds vannacht gesloten voor werkzaamheden. De tunnel blijft 11 maanden dicht en dat zal onder meer een grote impact hebben voor bijvoorbeeld pendelaars. Antwerpschepen van mobiliteit Koen Kennis is er wel van overtuigd dat er voldoende alternatieven worden aangeboden.
3: Alle agentschappen in Vlaanderen die betrokken zijn, maar ook de stad, hebben de handen in